was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Boss, you know we finally here, right?
1: Well, we...
0: It's Friday.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen... Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elf herinners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your

0: Laser. Dromen is goed, starten is beter.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. En daarover praten we met Jeroen van het COC, een belangenorganisatie voor queer mensen. Jeroen, een hele goede avond.
1: Hallo, hallo.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Hey, hoe denk jij dat het komt dat de acceptatie van homoseksualiteit zo erg is gedaald?
1: Ja, ik denk niet dat het één oorzaak is, maar wat we vooral zien dat het gewoon heel erg genormaliseerd wordt.
0: Ja.
1: Dat er negatiever over queers wordt gesproken ook. En sociale media, politiek, en op school, op straat. Dus het is gewoon heel veel aspecten.
0: Ja.
1: En als we gewoon steeds weer de norm vervagen, zeg maar. Dan geeft het ook weer andere mensen nog meer ruimte om ook hun negativiteit te uiten.
0: Ja, en dan het onderzoek gaat over homoseksualiteit. Als we denken aan queerness, dan is er natuurlijk veel meer. Hoe is het gesteld met de acceptatie van bijvoorbeeld trans mensen dan?
1: Ja, daarvan weten we sowieso dat dat lager ligt dan onder de LHB-personen.
0: Ja.
1: Daar is in dit onderzoek niet specifiek naar gekeken. Maar ja, de verwachting is dat dat zelfs nog veel lager is.
0: Is dat iets wat we zouden moeten onderzoeken?
1: Jazeker. Ja, er is altijd heel veel aandacht gegaan naar de LHB, dus lesbisch, homo, bi. En weinig naar transpersonen of non-binaire personen.
0: Ja.
1: En het is echt tijd dat dat gewoon standaard wordt meegenomen.
0: Ja, en je had het net over scholen online, zei je. Nou ja, jullie van het COC houden jullie ook dus bezig op scholen. Wat zie je gebeuren op scholen?
1: Ja, wij krijgen gewoon echt veel verhalen van jongeren, maar ook vanuit onderwijsprofessionals. Dat ze het steeds spannender vinden om bijvoorbeeld openlijk queer te zijn. Mm. Dat is dus de jongeren zelf, maar soms ook de onderwijsprofessionals, die eigenlijk dus niet voor de klas durven te vertellen dat zij bijvoorbeeld homo zijn of trans. Terwijl je gewoon mee wil meegeven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
0: Ja, en wat doen jullie daaraan?
1: Ja, wij bieden in ieder geval lesmateriaal waarin daar in ieder geval diversiteit zit. Want ook dat, ik vind dat ook altijd een hele interessante als we het hebben over indoctrinatie, et cetera. Als we kijken naar lesmateriaal, in de standaardmethodes zit gewoon weinig diversiteit.
0: Ja.
1: Dus wij geven in ieder geval, bieden we lessen aan. Waarin dat wel zit. Niet alleen over queer, maar ook over andere identiteitsaspecten. En we ondersteunen docenten om eigenlijk het gesprek nog steeds te blijven aangaan. Want soms zie je ook dat er een soort handelingsbevriezing komt. Van, oh, het was één keer best wel spannend. Het ging denk ik niet zo lekker. Ja, ik durf het eigenlijk niet meer zo goed aan te gaan. Terwijl dat is wat we vooral moeten blijven doen. Als er met homo wordt gescholden, grijp alsjeblieft in. Want dat doet pijn bij de queer mensen.
0: Ja, hey, is het zo dat scholen dan het COC benaderen en dan dus een beroep op jullie doen? Hoe werkt dat?
1: We hebben het Paarse Vrijdagpakket, dus dat kunnen scholen gewoon bestellen. Maar ze kunnen ook een gastles boeken en dan komt er gewoon een queer persoon langs. En die vertelt ook over diens ervaring. En ik denk dat dat ook enorm helpt, want alles wat je op sociale media ziet of een soort pride op een vlag kan je makkelijk haten. Maar ja, ga mij in gezicht zeggen dat je me haat. Dat wordt een stuk ingewikkelder. En dan is het gewoon face-to-face een gesprek. En dan vindt er toch iets meer inleving plaats.
0: Ja. En je zei net Paarse Vrijdagpakket. Wat is Paarse Vrijdag?
1: Ja, Paarse Vrijdag is een dag die echt 15 jaar geleden gestart is. Eigenlijk in solidariteit voor LBTI-personen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een dag waar echt duizenden scholen meedoen. Niet alleen VO en MBO-scholen, maar ook op PO. Dus basisscholen. Je kunt dus het pakket bestellen als school. En daar zit niet alleen iets in voor die dag, maar dan kun je het hele jaar door gebruiken om seksuele genderdiversiteit bespreekbaar te maken.
0: En hoe doen mensen dat pakket bestellen?
1: Dat kan gewoon via onze website.
0: Duidelijk, oké. Okay. Jeroen, heel erg bedankt, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ja, en je bent hier vanavond niet alleen, want je hebt Anaïs meegenomen. Zij is 16 queer en zit op de middelbare school. Straks gaan we met haar praten over hoe het is om als queer jongere

0: Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Ja, daar hadden we het net over met Jeroen van het COC. Maar hoe is het eigenlijk om als queer jongere nu op de middelbare school te zitten? Anaïs is 16, queer en zit op de middelbare school hier in Rotterdam. Zij kan ons er dus van alles over vertellen. Anaïs, wat fijn dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel dat ik mag komen.
0: Jazeker, hey. Dat nieuws. Hoe was het voor jou om het nieuws over de afgenomen acceptatie te horen?
1: Nou, het was wel een beetje logisch vanwege ja, gewoon de politieke gesteldheid van de hele wereld nu. Trump aan de macht, heel veel rechtse politieke leiders. Dus jongeren die krijgen dat mee op social media, op TikTok, op Instagram. En dan is het wel logisch dat dat een

0: beetje naar beneden gaat. Maar ik had niet verwacht dat dat zeg maar zo'n grote daling zou zijn.
1: Ja, want is dat iets wat jij herkent nu? Als jij, ja, hoe is het dus voor jou om jong en queer nu te zijn? Herken je in die cijfers?
0: Nou, bij mij op school zijn ze heel erg accepterend. En is er eigenlijk nooit, voor mij dan tenminste, een probleem geweest. Dus voor mij heb ik er nooit heel veel last van gehad. En ook als ik met vrienden naar buiten ga of zo, daar heb ik ook niet heel veel last van discriminatie of zo. Dus ja, daar valt het voor mij best wel mee. Maar vrienden van mij hebben bijvoorbeeld wel op school meegemaakt dat ze, omdat ze genderqueer zijn, door hun mentor achter hun rug om werd gepraat. Of dat er op andere scholen wat van werd gezegd achter hun rug om dat ze homo zijn. Of zelfs tegen hun gezicht. En een van mijn vriendinnen die zat ergens anders op school. En toen werd er bij haar op school werd er pride vlaggen in de fik gestoken. Dus dat was best wel heftig.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat heel veel andere queer personen in Nederland zich gewoon onveilig voelen.
1: Ja, ik schrik van wat je zegt. En ergens is het natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt. Maar toch, als je dit dan hoort, zeker als je dit hoort van vrienden over jou. Ja, dat lijkt me heel erg verdrietig ook wel.
0: Ja, het is ook lastig om te horen. Vooral als je zelf niet... omdat het bij mij op school dus heel goed gaat. Omdat je zelf niet in die realiteit soort van leeft. Ja. Ik leef gewoon in een bubbel met mijn vrienden. En gewoon met mij op school. En we doen allemaal kunstopleiding. En heel gezellig, heel leuk. Maar daar in die kringen is het natuurlijk wel wat meer geaccepteerd.
1: Ja, en gelukkig is dat in jouw kringen dan wat meer. Hey, we hebben het veel over jongeren, maar je zegt net ook iets over docenten. Dus laten we het ook even over volwassen mensen hebben. Ja. Wat merk jij van de houding van volwassen mensen?
0: Ja, er zijn heel veel volwassen mensen die er wel positieve associaties bij hebben. Maar ik merk ook vooral als je wat conservatiever bent opgegroeid als ouder, dat je het lastig vindt om dan je oude gebruiken en dingen die je denkt een beetje los te laten. En dan merk je wel dat dat ook wel wat lager zit. Ik was een keer bij een concert met een vriendin van mij en haar vader moest mee, want ze kwam van heel ver en hij wou niet dat zij alleen daar was. En toen op het einde van het concert, want de persoon was een transpersoon, zei hij, ja, dit is transindoctrinatie, terwijl zij stond daar gewoon haar werk te doen, letterlijk. Dus dat was heel interessant om dan achteraf te horen over een concert waar je gewoon bij was en er was niks ergs gebeurd en het was gewoon gezellig. Dus dan om dan te zeggen dat transindoctrinatie is, vind ik heel heftig.
1: Ja, heel heftig. Hey, waardoor of wanneer heb jij het gevoel, ja, ik kan echt lekker mezelf zijn en ik ben hier veilig? Wat zijn die plekken voor jou?
0: Nou, sowieso op concerten.
1: Ja.
0: Ik ga naar heel veel concerten, ook van heel veel queer artiesten. Ik ben maandag nog geweest, was superleuk. En gewoon als je omgaat met de juiste mensen die jou ook echt accepteren, dan maakt het niet echt uit waar je bent. Want je hebt je eigen kringetje en daar voel je je comfortabel bij. En dan kan je echt jezelf zijn, zeg maar. Dus dat vind ik belangrijk. Dat je juist de goede mensen vindt, dat het niet uitmaakt waar je bent als je je gewoon samen veilig voelt.
1: Ja, en dat zou eigenlijk overal moeten zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey Annies, heel erg bedankt voor je openheid. Dankjewel.
0: Yes, alsjeblieft.

0: Keanu zusje heeft de ziekte van Hirschsprung. Een ziekte waar nog heel veel mensen eigenlijk te weinig van weten. En daarom komt Keanu in actie. Hij gaat 790 kilometer door heel Nederland fietsen. Speciaal voor zijn zusje. Hey, een hele goede avond.
1: Hele goede avond.
0: Hey, voor de mensen die de ziekte niet kennen. En ik denk dat er veel mensen zijn, waaronder ikzelf. Wat is de ziekte van Hirschsprung nou precies?
1: Ja, yes, dankjewel. Bij de ziekte van Hirschsprung, dat is een ziekte bij de darm, waarbij de zenuwcellen van een bepaalde gedeelte van de darm ontbreekt, waardoor de darm niet goed werkt. En dat zorgt voor pijn, misselijkheid, verstopping, en dat is natuurlijk niet fijn.
0: Ja, zeker. Hey, want hoe is het voor jou als broer om jouw zusje met deze ziekte door het leven zien te gaan?
1: Nou, ik heb het wel mijn hele leven wel gezien. Mm-hmm. En de eerste jaren van mijn zusje, die was eigenlijk gewoon de hele tijd in het ziekenhuis. Dus dat was sowieso niet fijn.
0: Yeah.
1: En ik zie wel hoe de routine is om het ziekte een beetje te onderhouden. En dat is, weet je, wij gaan naar de wc, we kunnen gewoon normaal poepen. Mm-hmm. Zonder erover na te denken. En iemand met Hirschsprung, dat is niet zo. Ze moet bijvoorbeeld één keer per week handmatig eigenlijk zorgen dat de poep eigenlijk naar beneden komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet bij een normaal mens.
0: Nee, zeker. Hey, jij dacht ik wil iets gaan doen, maar niet zomaar iets. 790 kilometer fietsen, ik vind het bizar. Wil, hoe kom je op dat idee?
1: Ja, ik ben sowieso avonturier, dus ik hou wel van avontuur.
0: Ja.
1: En ik ga eigenlijk binnenkort ook naar Curaçao verhuizen. Dus ik heb nu de perfecte tijd om met tijd volledig eraan te besteden.
0: Mm.
1: En ja, natuurlijk, Nederland staat bekend om fietsen. Dus waarom niet? Ik ga gewoon rond Nederland fietsen. Het wordt een lange avontuur.
0: Ja.
1: Hele dag fietsen en met de avond gewoon overnachten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben super excited. Veel mensen staan erachter. En ik heb ook vrienden en meer mensen die ook mee willen fietsen. Dus het gaat een leuk avontuur worden.
0: Wat ontzettend mooi. Hoeveel dagen ga je hierover doen, denk je?
1: Nou, dat is minimaal 4 dagen sowieso.
0: Oké, maar dan moet je best wel aardig doortrappen. Heb je hiervoor getraind?
1: Ik ben een atletisch, dus dat... Ik ben geen professioneel fietser, maar ik
0: maar kat in het bakkie, zeg je eigenlijk gewoon.
1: Juist, wel lekker.
0: Hey, hoe reageerde jouw zus hierop?
1: Mijn zusje die moest erover huilen.
0: Ach, ja, want wat ontroerde haar zo?
1: Ja, ze vindt het zo speciaal dat, dat ik voor haar doe en niet een zomaar iets. Een hele lange trip.
0: Ja, precies. Het is heel bijzonder. Hey, wat wil jij bereiken met de actie? Want mensen kunnen natuurlijk doneren, dus je haalt geld op. Maar wat is je doel eigenlijk?
1: Ja, mijn doel is ten eerste 10.000 euro ervoor ophalen. Ik zit nu op 841.
0: Mm-hmm.
1: We willen sowieso meer awareness voor het ziekte. Het is een zeldzame ziekte, dus niet heel veel mensen weten erover.
0: Mm-hmm.
1: En we willen sowieso voor de toekomst meer behandeling voor de kinderen die geboren worden met Hirschsprung. Zodat het beter kan en meer op kaart komt.
0: Ja, precies. Want is de, wie zegt ja, betere behandelingen, is de behandeling van jouw zusje, hoe is dat geweest?
1: Doordat het zeldzaam is.
0: Ja.
1: Ze heeft wel operaties gedaan. Maar je komt niet ervan af, snap je?
0: Ja, precies. Ja. Oké, duidelijk. Hey, Keanu, super erg bedankt. En ja, heel veel succes met die fietstocht.
1: Dankjewel. Dat kan wel goed.
0: Ja, dat komt zeker wel goed als ik je zo hoor. Hey, waar kunnen mensen jouw actie volgen en doneren?
1: Je kan mijn journey op mijn Insta volgen. Dat is op keanu.hatma.
0: Mm-hmm.
1: En je kan natuurlijk ook nog op de website van Erasmus Foundation. Als je Hirschsprung intypt, dan krijg je het meteen. Omdat ik ben de enige die een actie ervoor doet.
0: Wauw, ja. Oké, gaan we doen. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel voor je tijd.
2: Hey!

0: met Bradley.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden. Waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren. Man.
2: Jongeren en werk. Twee dingen die vorige week donderdag centraal stonden in Theater Zuidplein. Tijdens het congres Jongeren en Werk in Rotterdam konden Gen Z'ers kennis maken met vacatures, stages en andere kansen. Want als je nog studeert of al bent afgestudeerd, kan de stap Mijn Eerste Baan best wel spannend zijn. Contact leggen met bedrijven, solliciteren en jezelf presenteren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus dit congres maakte de eerste stap wat laagdrempeliger. En ik was daar natuurlijk bij om dat te checken.
3: Je bent bij het congres Jongeren en Werk in Rotterdam. Georganiseerd door een aantal Rotterdamse trajectaanbieders en het jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Voor niet alleen voor Rotterdamse jongeren, maar ook voor werkgevers. En het congres dat heeft gedurende de dag verschillende elementen. En eigenlijk alles draait om werk en om jongeren.
2: En waarom is dat belangrijk?
3: Ja, ik denk dat de uitdaging er vandaag de dag vooral ook in zit in elkaar leren kennen, elkaar begrijpen en elkaar opzoeken. En zo'n dag als vandaag kan daarin bijdragen. Omdat je ziet dat er best wel wat werkgevers zijn die werkplekken bieden. Er zijn ook best wel wat jongeren die op zoek zijn naar werkplekken of naar stageplaatsen. Maar dat de verbinding niet altijd in één keer gelegd wordt.
4: Ik ben hier een beetje aan het rondkijken, kijken naar hoe mijn toekomst eruit kan zien.
2: Dat klinkt best wel mooi eigenlijk. Heb je al iets gezien waarvan je denkt van, hey, dit is het?
4: Ja, ik heb een paar dingen gezien, maar nog niet precies wat ik wil.
2: Neem ons even mee. Je komt binnen, je weet dat er allemaal pop-ups zijn. Hoe ga je dan te werk? Ga je een beetje aftastend kijken of stap je er gewoon rechtop af van, hey, dit vind ik leuk?
4: Ik heb van tevoren al gekeken wat ik wilde. Het zat niet precies op, maar ik dacht ik kan nog steeds opdagen. Misschien is het toch wel iets.
5: Ja. Ik heb hoop om een leuke bijbaan ICT te vinden.
2: Is er iets dan waar je tegenaan loopt?
5: Ja, ik heb moeite met taal. Ik heb wel taal geleerd, alleen ik heb nog steeds, want Nederlands taal is moeilijk.
2: Ja.
5: Nog voor mij.
2: Dus dat is zeg maar een beetje je obstakel?
5: Ja.
2: Oké.
5: Okay. Als ik mijn Nederlands goed, dan zou het bijbaan makkelijker te vinden.
2: Jullie staan hier vannacht met een pop-up, maar wat komen jullie precies doen?
6: Wij komen hier de jongeren laten zien wat de mogelijkheden zijn bij ons in het café. Wij bieden werkfit trajecten aan, dus we maken jongeren klaar voor hun eerste baan op de arbeidsmarkt. En doen dat door ze een hele brede ervaring te bieden in de horeca, in de keuken, in de bediening, maar ook in de marketing en eigenlijk alles wat met ondernemerschap te maken heeft.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden, waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren. Man.
2: Waarom loop je eigenlijk vast?
1: Wat ik door heb gekregen is bij bepaalde sollicitaties, dan kunnen mijn motivaties wel beter. Dus die kunnen me hier helpen.
2: Als je één ding aan de werkgevers in Rotterdam mocht veranderen, wat zou dat zijn?
1: Ik zou zeggen van ja, geef gewoon iedereen een kans. Iedereen wil zijn leven verbeteren. Iedereen maakt wel een kleine foutje in zijn leven, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd eraan willen werken en zo.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
6: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
10: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
11: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
12: Ja, weet kijk.
10: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Hermanos!

0: FM op TikTok.
1: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/mogilligan.

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering, wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
1: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Aankomende zondag is er op de Dam in Amsterdam een nationaal vredesprotest van Stop de Oorlogskorst. Ja, de mensen achter het protest maken zich zorgen over de plannen van het kabinet rondom oorlog, defensie en de manier waarop Nederland daarvoor gaat betalen. Sander uit Rotterdam is betrokken bij het protest en zit hier in de studio. Sander, een hele goede avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Hey, jullie zeggen Stop de Oorlogskorst. Wat is dat dan precies? Waar gaat het over?
1: Ja, dus die oorlogskorst die gaat eigenlijk over de politiek en de regering die Nederland willen militariseren. Dus wat dat betekent is dat ze geld met name uit de zorg, uit het onderwijs, uit de wonen, uit de sociale sector willen verplaatsen vanuit dat naar het leger en defensieuitbreidingen en wapenaankopers bij onder andere de Amerikanen en ook de Israëli's. Wij waarschuwen daar heel erg voor. Wij zeggen ja, we moeten zeker als er dreiging is, moeten we nadenken over hoe we vrede kunnen bereiken. We moeten kijken, als er daadwerkelijk dreiging is, moeten we alles in het werk stellen om daadwerkelijk oorlog te voorkomen. En wat we nu zien is dat eigenlijk Europese leiders, maar ook onze eigen regering, vooral bezig zijn met oorlogsvoorbereiding en het helemaal niet meer over vrede hebben. En dat vinden wij super gevaarlijk.
0: En wat betekent dat voor iemand die misschien nu aan het luisteren is? Wat betekent dat voor de jonge generatie?
1: Ja, dus heel concreet, een van de manieren waarop hiervoor betaald gaat worden is door middel van de vrijheidsbijdrage, zo noemt het kabinet dit dan. Dat is eigenlijk een oorlogsbelasting. Dat betekent dat er volgend jaar al 4 miljard bovenop de inkomstenbelasting komt en het loopt uiteindelijk op naar 8 miljard. Nou, als je nadenkt dat er zo'n 9 miljoen belastingbetalers zijn in Nederland, dat betekent dat er dus bijna 1000 euro per belastingbetaler die rechtstreeks uit de portemonnee wordt gehaald en in wapens en defensie wordt gestopt. Dat is een van de belangrijke dingen die je zult gaan merken. Maar daarnaast ook wordt er gepraat over bijvoorbeeld het instellen van een dienstplicht.
0: Mm-hmm. Ja, en de dienstplicht, hoe zou dat er dan uitzien?
1: Dus waar het kabinet mee kwam is dat dat ze binnen 3 jaar een selectieve opkomstplicht willen instellen, zo noemen zij dat dan. Dat betekent dat je tussen de 18 en de 27 iedereen verplicht wordt om een medische of een enquête in te vullen, een vragenlijst in te vullen, waaruit dan jouw beschikbaarheid moet blijken voor het leger. En op het moment dat je dan geselecteerd wordt op basis van die vragenlijst, dan kun je niet meer weigeren, dan moet je daadwerkelijk in training gaan en als je dan weigert, dan ben je strafbaar.
0: Oké, dat is best heftig. Het zijn hele grote plannen die eigenlijk iedereen kan raken. Waarom doet het kabinet dit dan?
1: Ja, wat wij vooral zien is dat dit kabinet bezig is met gewoon het militariseren van Nederland. En wij zeggen, ze moeten zich richten op vrede. Een van de redenen waarom dit kabinet dit doet, is omdat er vanuit de Amerikanen, vanuit Trump, is gezegd, de Europeanen die moeten militariseren. Die moeten dus naar die 5% norm gaan van de NAVO. Dus die moeten een heel groot gedeelte van het geld dat er in de economie omgaat, besteden eigenlijk aan wapens, vooral aan Amerikaanse wapens. Dat is een van de grote redenen dat dit op dit moment gebeurt. En zelf noemen ze natuurlijk telkens de dreiging die er dan is. Maar wij blijven daarop hameren. We zeggen, ja, als die dreiging er is, moet er alles aan gedaan worden om het nachtmerriescenario van oorlog in Europa te voorkomen. En daarvoor moet er over vrede gepraat worden. En we merken zelf dat als dat gebeurt, we zagen ook Jimmy Dijk in de Tweede Kamer, die het over vrede heeft, wordt hij aangevallen. Dan wordt hij tot verrader verklaard. Ja, en dat vinden wij zo'n gevaarlijke dynamiek. Daarover zeggen wij gaan de straat op met duizenden mensen om te laten zien dat de roep om vrede juist heel sterk is.
0: Ja, hey, en waarom nu dit protest?
1: Ja, we zien dat die militarisering waar ik het dan over heb, dat die steeds verder toe aan het nemen is. En dat ook steeds meer mensen zien. Dus onder andere dat de minister van Defensie vooral ook heel loyaal is naar de Amerikanen. Dus dan heb ik het over Dilan Yazilgus, vooral heel loyaal is naar de Amerikanen en de Israëli's. Ja, en dat jongeren als ze dat zien en dan denken van gaat zij mij dwingen om het leger in te gaan? Denken van ja, daar heb ik natuurlijk helemaal niks mee te maken. Daar wil ik geen enkel onderdeel van zijn. Dus we denken dat het een uitstekend moment is om te laten zien met duizenden mensen, met duizenden jongeren te laten zien van ja, wij hoeven hier niks van te weten. Wij zijn niet tegen.
0: Ja, wat gaat er precies gebeuren aankomende zondag?
1: De zondag hebben we eerst een demonstratie op de Dam. Daarbij hebben we een line-up met onder andere IJsland die daar optreedt, Evie de Visser, die dus een ode brengen aan de vrede. De oproep delen om voor vrede op te komen. Er zijn een aantal sprekers, waaronder een van de oprichters van de Global Sumut Flotilla. Dus de boten die naar Gaza zijn gegaan. En daarna hebben we een vredesmars door Amsterdam heen.
0: duidelijk. Hey, stel mensen die horen dit en denken, ja, zondag kan ik niet. Wat zijn andere manieren waarop mensen iets kunnen doen?
1: Nou, dus je kunt sowieso naar onze website gaan, stopdeoorlogskoorts.nl. Daar staan meer dingen die je zou kunnen doen. Je kunt dan onder andere een gratis poster bestellen. Je kunt ons volgen op Stop de Oorlogskoorts op Instagram. En je kunt spread the word, zou ik zeggen. Ook zeker tegen de dienstplicht. We zijn ook niet van plan om na de demonstratie met de petten na te gaan gooien. We willen daarna door gaan organiseren. Zeker in het bijzonder ook tegen die dienstplicht.
0: Dankjewel, Sander.

0: De Gouden Notenkraker is dé muziekprijs voor artiesten. Ja, dit jaar heeft de winnaar hem gewonnen voor zijn bijzondere live-optredens en zijn artistieke duurzaamheid. De jury zei dat hij zichzelf als artiest steeds weer weet uit te vinden. Ja, ik snap het. Ik vind hem geweldig. Ik heb het over de enige echte Sef. Een hele goede avond.
1: Goeie avond. Hi, hi.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Hey, first of all, gefeliciteerd met deze mooie prijs.
1: Dankjewel. Dankjewel, ja.
0: Wat betekent het voor jou om deze te winnen?
1: Nou, het is specifiek een prijs voor live presentaties. Dus dat vind ik wel heel tof. Ja. Ik steek heel veel energie en moeite in mijn live shows. Ik doe echt mijn best om die zo goed te maken als ik kan. Mm. En daar erkend voor worden is wel, ja, dat is wel tof natuurlijk.
0: Zeker, want waarom vind jij het zo belangrijk dat jouw live shows, ja, gewoon goed zijn echt?
1: Ja, het is gewoon, ik hou er zelf ook van, zeg maar. Dus als ik

0: concert gaan. Weet je, het is best wel veel moeite om ergens naartoe te gaan. Mm-hmm. Dus gewoon als bezoeker. Ja. Weet je wel, je koopt een kaartje. Dat ten eerste, weet je, kaartjes zijn duur deze dagen. Maar je moet ook, weet ik veel, vrij regelen. Sommige mensen moeten een oppas regelen. Iemand geeft je zijn hele avond, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan vind ik het belangrijk dat je daar respectvol mee omgaat. En het diegene's moeite waard maakt.
1: Mooi, ja.
0: Ja.
1: Hey, een andere reden is ook je artistieke ontwikkeling. Ze zeiden, ja, die is echt daar. Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die jij als artiest de afgelopen jaren hebt doorgemaakt?
0: Ik denk dat ik minder bezig ben vanaf een bepaald moment. Ik weet niet precies wanneer, met soort van bevestiging van, weet ik veel, mensen die er eigenlijk helemaal niet, die er niet toe doen of zo, zeg maar. Je kan heel erg bezig zijn met cool willen zijn of zo, weet je wel. Of door bepaalde mensen geaccepteerd te worden. Maar eigenlijk is zeg maar zo dicht mogelijk bij je eigen... Bij je eigen shit komen eigenlijk. Dat is de manier om de beste muziek te maken. Of de beste versie van jezelf te worden. Niet te veel met omgeving bezig zijn. Gewoon focussen op. Gewoon, wat wil ik graag horen? Wat wil ik graag zien? Ja. En dat zo goed mogelijk proberen te maken.
1: Het lijkt me ook een hele gezonde manier hoe je dit zo zegt.
0: Het is de enige gezonde manier. Zeg maar. Al die andere manieren zijn ongezond. Dit zeg maar, sowieso is muziek maken. En artiesten bestaan niet het allergezondste wat er is.
1: Ja.
0: Maar daarbinnen moet je dan nog wel echt, echt oppassen voor dat je gewoon niet op de verkeerde dingen gaat focussen.
1: Ja, duidelijk. Hey, Sepper, komt wat heel tof aan. Op 10 december sta je in AFAS Live. Super dik. Ja. Wat kunnen mensen daar verwachten?
0: Ja, daar ben ik weer een hele nieuwe show voor aan het maken.
1: Ja?
0: Ja. Het is ik speel muziek van... die wel al uit is, zeg maar. Misschien ook wel die één of twee dingen die nog niet uit zijn. Maar ja, weer een nieuwe show, nieuwe visuals, nieuwe... De manier waarop we de nummers spelen is ook weer anders. Ja.
1: Eigenlijk moeten we gewoon komen kijken.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja, dat is het wel. Hey, even iets super anders. Aanstaande zondag is op de Dam de demonstratie Stop de Oorlog.
0: Het is wel al heel lang uitverkocht, die AFAS. Maar,
1: oh my god.
0: Toevallig morgen, omdat we het podium een andere... Hoe noem je dat? Ik heb het podium veranderd qua formaat. Dus daardoor zijn er een paar kaarten nog vrijgekomen die morgen om 12 uur in de verkoop gaan. Dus als je echt heel graag wil, moet je heel snel zijn, dan kan het morgen misschien nog wel.
1: Morgen 12 uur, ja.
0: Ja.
1: Hey, en aankomende zondag ben jij te zien, want de demonstratie Stop de Oorlogskorts, die is op de Dam dan, waar je samen met Abels IJsland aanwezig zou zijn. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, waarom wil jij daar staan?
0: Ik vind het belangrijk dat we er als samenleving alles aan doen om oorlog te vermijden. En de taal die nu gesproken wordt door politici is niet de taal van het oorlog uit de weg gaan, maar is heel erg de taal van het conflict opzoeken en bewapenen en militariseren. En weet je, jongeren moeten binnenkort weer opkomen draven voor de dienstplicht om soort de vleesmolen in te gaan. Daar doen we veel te lichtvoetig over, weet je wel. Dat zijn gewoon mensenlevens waar we het over hebben. En daar moeten we alles aan doen om dat te vermijden. En ik heb niet het gevoel dat in ieder geval de Nederlandse politici, niet alleen de Nederlandse, ook de Europese, daar alles aan doen.
1: Duidelijk, en dat is waarom jij er ook zondag te zien bent.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Hey, super dat je er zondag bent en super dat je even wilde bellen met mij. Heel veel succes met je concert en AFAS Live en alles wat je gaat doen. Dankjewel.
0: Dankjewel, is goed. Money.

0: Volgende week vrijdag op 2 oktober is er wat bijzonders in Mono in het mooie Rotterdam. Ja, het Sende Bibo on Tour. En wat dat is, daar kan community organizer Sofeni ons van alles over vertellen. Een hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, super.
0: Hey, wat houdt Sende Bibo precies in?
1: Sende Bibo is een collectief en hetgeen wat we doen is creëren en delen van gemeenschapskennis voor de Afro-diaspora gemeenschap hier in Nederland.
0: Okay.
1: Dus we cureren eigenlijk spaces waar mensen zeg maar hun cultuur, hun geschiedenis kunnen ontmoeten. Mm. En dat is eigenlijk ook wat we 2 oktober in Mono gaan doen.
0: Wat tof, en vanuit waar is dit idee ontstaan?
1: Sende Bibo is eigenlijk geboren op Curaçao. Want we hebben toen een uitwisselingsweek georganiseerd. Wat in het teken stond van tamboe. Dat is eigenlijk een muzikale traditie van de eilanden. Een traditie die ook al 500 jaar bestaat. Ook echt 500 jaar marginalisatie, kolonisatie heeft overleefd. En we hebben dus een week georganiseerd met verschillende erfgoedbeoefenaars van de eilanden. En eigenlijk in het organiseren van de week is heel organisch Sende Bibo geboren. En nu proberen we dus ook de diaspora gemeenschap hier in Nederland te bedienen.
0: Wat mooi. En je zegt on tour, dus waar gaan jullie allemaal langs?
1: Nou ja, vooralsnog dus trappen we af bij Mono op 2 oktober. Mm. En we hebben ook een collab met Queer Safer Spaces, ook toevallig in Rotterdam. Dat is op 4 oktober.
0: Yeah.
1: En we zijn ook nog even in Dordrecht op 3 oktober om workshops te verzorgen. En we hebben ook bij eigenlijk een friend van Sende Bibo op 3 oktober 's avonds een event. Dat is wat meer intiem. En dan gaan we eigenlijk met elkaar connecten. En tamboe is ook een spirituele laag. Dus dat event staat dus in het teken van dus de spirituele laag van tamboe. En dat is wat meer intiemere setting.
0: Wat mooi. Hey, volgende week vrijdag 2 oktober Mono. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Heel veel. Dus we hebben een gedeelte community program. Dus we beginnen eigenlijk met een panel talk met verschillende mensen vanuit de community. Die eigenlijk meer context bij tamboe gaan scheppen. En dat ook wat meer in een soort van breder perspectief plaatsen. Ook de filosofie. En ook de dag van vandaag, hoe verschillende mensen zich tot tamboe verhouden. Mm-hmm. En daarna hebben we een filmscreening. We hebben dus van de uitwisselingsweek afgelopen december, die we op Curaçao hebben georganiseerd, een film gemaakt. En daar zie je dus ook verschillende erfgoedbeoefenaars. En het gaat ook heel erg over dus de essentie van tamboe. Wie bepaalt überhaupt die essentie? En how are we gonna preserve the culture? En ook overdragen voor de jonge generaties. En na al het praten over tamboe gaan we tamboe ook echt beleven. Dus we hebben een tamboegroep die komt optreden. Ja, super nice. Een Rientje, X en Friends uit Amsterdam. Dus ook even 010 en 020 Unite.
0: Ja.
1: En daarna gaan we de nacht in. Dus we hebben een hele dope line-up van DJ's, Caribbean Sounds. We hebben Terra Cora, Ransom Music Archive. We hebben DJ Lille en we hebben Bulgaar. Dus dan gaat het dak van Mono echt eraf. En is even Curaçao die Rotterdam overneemt.
0: Wat geweldig, een vol programma. Het klinkt echt prachtig. Ik wil je heel veel plezier wensen en dank je wel voor het bellen.
1: Dank je wel. En mensen kunnen dus op de site van Mono een ticket kopen voor zeg maar het avondgedeelte. Of op de Instagram van Sende Bibo. En Sende Bibo, dat is SandeBibu.
0: Yes, dank je wel.
1: Oké, dank je.

0: met Tisa.
1: Nee, geen flauw idee. Een autodealer. Dat lijkt me wel handig.
2: Voor in de nacht. De oude Citybioscoop aan de Voorstraat in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming. De Tonté, de Vechtclub en de kantine willen er samen een nieuwe culturele plek van maken. Met ruimte voor makers, creativiteit en de Utrechtse nacht. Er zijn zelfs plannen voor een nachtwinkel. Maar wat zouden Utrechters zelf graag op deze plek willen zien? Ik ging de straat op en vroeg, wat wil jij daar zien?
3: Voor nachtelijke gelegenheid? Oh. Zo, moet ik even over nadenken.
2: Ik vind dat best een moeilijke vraag. Ja.
3: misschien gewoon een leuke grote club of zo. Of een,
2: ja, want je hebt vooral een beetje van die...
3: Een comedyclub of zo, lijkt me heel leuk. Okay. Een leuke comedyclub, die heb je al natuurlijk al wel, maar ja, het is wel een beetje in nu.
2: Misschien iets toegankelijker of zo.
3: Comedyclub.
2: Ja. Bedoel je iets toegankelijker?
4: Ja, gewoon dat je er iets makkelijker heen zou gaan voor jongeren. Misschien ja, iets betaalbaarder of zo.
5: Nou, ik zou even een hele leuke club waar je ook door de week heel leuk kan uitgaan. Want dat mis je wel gewoon een beetje in Utrecht. Of je moet heel ver fietsen naar Zuilen. Of je staat op maandag in de Puma. Nou, dat wil niemand.
2: En wat voor muziek moet daar dan gedraaid worden? Hoe moet die club er dan uitzien?
5: Ik zou gewoon eigenlijk een beetje zoals de Knicks willen. Gewoon dat je overal een beetje aparte ruimtes hebt. En dat je gewoon lekkere hitjes hebt. Maar dat je ook lekker kan housen.
1: In het pand hier een stuk verderop. Zo, ja, dan zeg je me wat. Nee, geen flauw idee. Een autodealer. Dat lijkt me wel handig.
2: Voor in de nacht.
1: Oh, voor in de nacht? Nee. Ja, een club is best wel leuk, toch? Denk ik. Maar je hebt het niet echt nodig.
2: En wat voor club? Want Utrecht heeft al best wel veel clubs. Ja. Wat denk je dat Utrecht nog mist?
1: Nou ja, iets elektronische muziek misschien. Iets met techno.
6: Ik vind de clubs in Utrecht wel heel erg leuk. Maar het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde idee. Dus qua nachtleven vind ik een club altijd wel leuker bij. Alleen misschien meer een beetje ook voor een alternatieve groep, zeg maar. Omdat eigenlijk alle clubs een beetje overeenkomen in Utrecht. Maar verder, ja, ik ga niet heel erg veel uit in Utrecht. Dus ik ben niet heel erg bekend met het nachtleven hier, ga ik eerlijk zeggen.
7: Ja, een club leuk.
6: Ja, dat denk ik wel. Dat mag wel hier, er zijn heel veel leuke tentjes, maar er mag nog wel iets meer uitgaansgelegenheid hier in de straat.
2: En hoe moet dat er dan uitzien? En wat voor genre moeten ze daar draaien?
6: Ik vind het wel leuk, misschien wat oudere muziek. Misschien vintage, een beetje, ja, dat misschien. New music.
8: Nieuw op Vanix.
9: Moola featuring Lijpen. HVB.

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
8: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Rijlessen en examen.

0: Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akkabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander... gewoon ongegeneerd wil lachen... of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Een organisatie die midden in de wijk staat, jongeren kent en samen met bewoners kijkt wat er nodig is. Dat is Stichting Les in Rotterdam-Zuid. Ze organiseren echt van alles, maar daar kunnen Jamar en Sefedin van Stichting Les je meer over vertellen. Hey, welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Thanks.
0: Wat goed dat jullie er zijn.
2: Zeker.
0: Hey, Jamar, kan je eens even kort uitleggen wat Stichting Les precies doet?
2: Wij zetten ons in voor jongeren. We zijn een stichting voor en door de jongeren. We zitten in Rotterdam-Zuid en we proberen de jongeren gewoon te ondersteunen in alles wat ze nodig hebben.
0: Ja, belangrijk, want je bent zelf ook opgegroeid in de wijk. Waarom vind je het zo belangrijk om juist ook in die wijk iets te betekenen voor jongeren?
2: Omdat in de tijd dat ik jong was, was er niet heel veel. Mijn moeder was de enige die eigenlijk bezig was. Mm-hmm. En ik wil niet zeggen dat we daardoor veel hebben gemist, want mijn moeder zette zich 100% in. Maar ik vind dat de nieuwe generatie recht heeft op alles wat ze nodig hebben. En dat hebben wij toen de tijd niet gehad, dus dat doen wij nu.
0: Ja, heb je een voorbeeld van iets wat je ook graag had willen hebben vroeger?
2: Een plek waar we gewoon samen konden komen en waar we onze talenten konden ontwikkelen. Zo moeilijk was dat eigenlijk niet.
0: Ja, duidelijk, ja. Hey, Sefedin, jij kwam zelf als jongere in de wijk op terecht en doet nu inmiddels ook meerdere dingen voor de stichting. Wat heeft de stichting dan voor jou betekend?
3: Nou, heel veel. Vooral voor mezelfontwikkeling. Ik kwam inderdaad als jongere binnen. Ik wist eigenlijk nooit wat ik wou doen. Mm. Ja, zodoende heb ik het een beetje omarmd, om maar zo te zeggen. En door de jaren heen heb ik ook heel veel dingen mogen doen en mogen ervaren, mogen zien. Toen had ik mijn besluit gemaakt, ik ga voor de wijk inzetten.
0: Ja.
3: En vertegenwoordiger geworden van de jongerenraad. En zodoende ook de wijkraad ingekomen.
0: Ja, dat zijn echt best wel toffe dingen. Maar jij vertelt net dat je aan het begin niet wist wat je wilde gaan doen. Klopt. Hoe ben je daar dan achtergekomen? Hoe heeft dan de wijk en de stichting jou geholpen?
3: Nou, door eigenlijk gewoon mij het geloof te geven en het vertrouwen dat het kan. En dat niemand mij kan stoppen. En dat vond ik heel mooi. Ik zie ze ook niet als collega's, maar echt als één hechte familie. Mm. Allemaal broers en zussen om me heen. En daar wil ik me zo lang mogelijk voor blijven inzetten. Ook met de jongeren die nu op komst zijn, zodat ze niks tekort komen. Mijn broertje groeit hierop, maar heel veel broertjes en zusjes groeien hierop in de wijk. En die moeten deze plek, dus het Hefhuis, de Stichting Les, kunnen blijven bezoeken als ze hulp nodig hebben.
0: Ja, prachtig, want je zet je heel veel in. Je bent, zoals je net al zei, vertegenwoordiger van de jongerenraad in de wijk. Wat doe je dan precies?
3: Nou, eigenlijk wat ik met de jongerenraad doe, is eigenlijk de signalen ophalen die er zijn. Met jongeren in gesprek gaan. Zelf ook echt luisteren naar wat ze nodig hebben. En dat dan weer vertalen naar wat de wijkraad doet.
0: Ja.
3: Om op die manier de jongeren niet te vergeten in de ontwikkelingen die er dan zijn. Dus eigenlijk op die manier probeer je dan een brug te zijn tussen de jongeren en de gemeente om je eigen wijk te creëren.
0: Ja. Hey, als mensen nu luisteren en ze denken, dit is misschien wel wat voor mij, waar kunnen die mensen dan terecht?
3: Nou, we zijn dagelijks geopend bij het Hefhuis aan de Nassaukade 31.
0: Mm-hmm.
3: Tot 10 uur in de avond zijn jongeren ook welkom, maar ook mensen die een bakje koffie willen doen, een rondleiding willen of zelf met vragen zitten. Binnen ons netwerk kunnen we veel betekenen. Dus iedereen is welkom.
0: Nou, nice. Dank jullie wel. Hey, Jamar en Sefedin, heel erg bedankt.
2: Jullie bedankt.
0: Ja, of course. En ben je nou aan het luisteren en denk ik wil meer weten. Check dan Stichting Les op Insta of de link op de FunX website.
4: Jade Lauren.
5: Hi, dit is Jade Lauren.
4: GGZ.
5: Your

0: Ze zingt, doet drag, presenteert en staat ondertussen ook nog eens midden in de Rotterdamse queer community. Ja, je kan haar kennen van X-Factor, The Voice of Holland of natuurlijk van Club Ferry in Rotterdam. Maar dat is niet het enige wat ze doet. Ze is ook nog eens ambassadeur van Pride Rotterdam. Ik heb het over Faye Ferry. Welkom!
1: Hallo, hallo.
0: Wat goed dat jij er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Hey, jij bent dus ambassadeur van Pride Rotterdam. Wat houdt dat in?
1: Ja, wat dat inhoudt. Voor mij concreet is het mijn platform gebruiken om in ieder geval proberen een verandering te brengen. Zeker ook met het recente nieuws dat de acceptatie van homo-jongeren gekelderd is. Daar zie ik dat is mijn ambassadeurschap vooral ook gelinkt aan het aan zichtbaarheid geven van de LGBTQ+ gemeenschap.
0: Ja, want als we het hebben over dat nieuws. Er werd dus gezegd dat onder middelbare scholen dat de acceptatie tegenover queer mensen dus is gedaald. Wat voel jij daarbij?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel erg om te zien dat de cijfers nu die gisteren bekend zijn gemaakt net zo slecht waren als dat ze in 2009 waren.
0: Ja.
1: Is schrikbarend. En dat betekent dus dat hoe erg, als ik dat op school heb gehad, dat kinderen dat dus weer net zo meemaken. En dat is confronterender dan dat zou moeten zijn eigenlijk. Mm. En het doet meer met me dan dat ik eigenlijk zou willen. Ja.
0: Wat zouden we moeten doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik dat zou weten, dan had ik daar zelf...
0: Hadden we het gedaan.
1: Ja, hadden we daar iets aan kunnen doen. Het enige... Ja, ik denk inderdaad, wat we dan kunnen doen is zichtbaarheid. En het... Kijk, het probleem is ook dat we leven nu in een tijd waar ook iedereen ook alles mag en kan zeggen.
0: Ja.
1: En dat ook mensen die daar... die anders denken dan... bijvoorbeeld ook met die hele manosfeer. Dat helpt allemaal niet mee aan de acceptatie van niks niet eigenlijk.
0: Ja, helemaal mee eens. Faye had het net over zichtbaarheid. Jij was zelf de eerste drag performer ooit bij The Voice of Holland. Hoe belangrijk is dan die representatie voor jou? Stond je daarbij stil toen?
1: Ja, ik was de eerste drag in de Voice wereldwijd. En wij weten ik wil dat heel erg graag doen.
0: Ja.
1: Dat werd niet heel erg toegejuicht. Het was in 2014. En het was ook gewoon niet normaal op een... 2014, dat was ook nog een tijd waar mensen op zaterdagavond... vrijdag of zaterdagavond om 8:30 met z'n allen op de bank gingen zitten en televisie gingen kijken. Ja, ja. En, John de Mol en zijn team waren niet klaar voor een drag queen om 1,5 miljoen mensen naar een drag queen te laten kijken. En mijn coach heeft op dat moment daar wel voor gevochten. Ik stond er wel bij stil dat zo was, maar ik wilde dat gewoon graag doen. En zo heb ik eigenlijk, ik sta nooit zo stil bij wat ik doe of dat impact heeft, omdat ik gewoon graag alleen dingen doe die ik graag wil doen.
0: Ja, en ik ben heel blij dat je dat doet, want ik vind jou een geweldige meid in de queer community. Ik vind dat je zoveel goede dingen doet voor de Rotterdamse queer community. Hey, maar wat maakt die community volgens jou zo bijzonder hier in Rotterdam?
1: Ja, Rotterdam is de Rotterdamse queer community is rauw, is eerlijk. Ja. Het is niet lullen maar poetsen. Het is heel veel lol, maar iedereen houdt elkaar ook verantwoordelijk voor wat we doen. En iedereen is ook heel erg bewust van als we bijvoorbeeld een fijne plek zoals de ferry hebben. Iedereen is zich daar bewust van dat een privilege is. Dat we dat hebben. En alle plekken die we creëren worden echt gecreëerd uit liefde. Maar ook uit een bepaalde niet lullen maar poetsen mentaliteit. En daar hou ik gewoon heel erg van. Ik hou heel erg van Rotterdam. En ik hou heel erg van de rauwheid van de queer community. Het voelt echt als een familie.
0: Ja.
1: Oh ja, ik heb overal door heel Europa gewoond. Maar Rotterdam blijft toch echt de plek waar het echt altijd blijft voelen als een familie.
0: Ja, ja, en dat is ook iets wat deze week heel erg voelbaar is tijdens de Rotterdam Pride. Waar kijk jij het meest naar uit?
1: Ik kijk het meeste naar uit dat we mensen hun ogen kunnen openen op een positieve manier. Dat de cijfers volgend jaar misschien anders worden.
0: daar gaan we voor. We gaan ons best doen. Hey, Veferre, heel erg bedankt.
1: Geen dank.
0: Ja, en ook heel erg veel plezier deze week.
1: Dankjewel.
0: Vond het geweldig dat je er was. En als jij nu aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik wil daar ook bij zijn, Pride Rotterdam, check dan het hele programma op pride-rotterdam.nl of via de link op de FunX website.

0: met Tisa.
1: Je klikt even in of even een foto en het wordt gewoon voor je gedaan.
2: AI is inmiddels overal. Van teksten schrijven, afbeeldingen maken tot jezelf terugbrengen naar een andere tijd. Zo zag ik iemand met AI die ging kijken hoe ze eruit zou zien in de jaren 80, terwijl ze die tijd zelf nog heeft meegemaakt. Dat zette me aan het denken. Ik ging de straat op met de vraag, hoe gebruik jij AI in je dagelijks leven?
3: Ja, wij gebruiken het wel altijd eigenlijk, elke dag. Ook gewoon in het dagelijks leven als ik een vraag heb. En op school gebruik ik het eigenlijk ook echt met elke opdracht.
4: Ik maak heel weinig gebruik van AI. Af en toe voor schoolopdracht gebruik ik het wel, maar verder eigenlijk heel weinig.
2: Je stelt nooit een gênante vraag aan AI.
4: Nee, echt niet.
5: In ieder geval schoolwerk. Maar voor de rest niks.
6: Voor als ik vragen heb, weet ik veel echt de meest random dingen gewoon. Gewoon als ik vraag heb over eten of zo, dan vraag ik het gewoon aan AI.
2: Wat voor een vraag heb je over eten?
6: Ja, dat is wel een goeie. Echt de meest moeilijke dingen. Ja, ik heb weet ik veel vragen over waarom een kip bindweefsel heeft of weet ik veel die shit. Ja, ik ben kok zeg maar, dus ik ben best wel specifieke vragen.
2: Oké, en gebruik jij AI?
7: Zeker, ik gebruik het ook voor school. Op school wordt het ook aangeraden om te gebruiken. Dan niet om zeg maar alles te vervangen, maar meer als hulpmiddel. Dat je gebruikt bijvoorbeeld bij vragen of dat je informatie erin zet. Dat ze bijvoorbeeld een tabel eruit maken of zoiets.
2: En gebruik je het stiekem ook wel eens voor iets wat je denkt, oh, dat had ik ook wel op een andere manier kunnen weten?
7: Ik zelf niet echt, nee. Maar ik denk dat het wel vaak zo wordt gebruikt.
8: Jawel, ik heb mijn opleiding afgerond en dan soms moet je gewoon even wel tekst even mooi verwoorden en dan doe je dat gewoon met AI, ja.
1: Je klikt even in of even een foto en het wordt gewoon voor je gedaan?
3: Ja, wel eens, ja.
9: Ja, soms wel.
2: En waar gebruiken jullie AI voor?
3: Voor school vooral.
9: Ja, ik ook, voor school.
2: En stellen jullie soms wel eens vragen aan AI waarvan je denkt, oh, dat had ik eigenlijk stiekem zelf wel kunnen weten? Of daar had ik op een andere manier achter kunnen komen?
9: Niet echt, denk ik. Nee, dat niet.
10: Ja, soms. Maar ik probeer het meestal wel goed na te denken voordat ik een vraag stel.
2: Waarom?
10: Nou ja, het is volgens mij ook slecht voor het milieu. En ik probeer ook wel gewoon zelf na te denken. Dus ja, dat probeer ik meestal wel eerst.
3: Ik niet, maar...
11: Ja, ik wel, soms.
2: Waarom maak je geen gebruik van AI?
3: Ik denk vooral morele overweging. Ik denk AI kan voordelen hebben, zeker. Maar het kan ook best wel gevaarlijk zijn. Privacy redenen, kan banen overnemen. Datacenters gebruiken veel water en energie. En de effecten van klimaatverandering zijn nu al voelbaar. Helemaal in andere delen van de wereld. En dat vind ik gewoon heel erg. Dus ik probeer er zelf niet aan bij te dragen. Of zo min mogelijk.
2: En voor wat voor dingen gebruik jij AI?
11: Ja, eigenlijk heel specifiek. Als ik bepaalde huiselijke opdrachten niet snap, dan laat ik ze snel nakijken door AI. En die heeft meestal wel hetzelfde stappenplan als dat ik had. Alleen vergeet ik dan ergens een minnetje of iets. En dan kan ik duidelijk zien waar ik fout ben gegaan. En de methode die mijn universiteit gebruikt, die kan dat zeg maar niet. Of je moet hem helemaal fout hebben en dan... Ja, dat is gewoon net irritant. Dus dat vind ik wel handig om AI te gebruiken. En voor de rest probeer ik zoveel mogelijk niet te gebruiken.
2: Je stelt geen vragen aan AI die je eigenlijk stiekem al een beetje had kunnen weten.
11: Nou, voor mijn gevoel niet. Ja, huiswerkopdrachten dus. Dus eigenlijk zou ik ze moeten weten.

0: met Tisa.
1: Als er kippen zijn wel.
2: Als er meisjes zijn, even een kleine vertaling.
3: Huis is terug van weg geweest. Het sociale netwerk dat begin deze eeuw enorm populair was in Nederland, maakt na 13 jaar een comeback. Op het hoogtepunt had Huis zo'n 10 miljoen gebruikers. Maar uiteindelijk verloor platform terrein aan Facebook en stopte het. Nu is Huis opnieuw gelanceerd. En volgens eigen zeggen zonder verslavende algoritmes en met een nieuwe generatie gebruikers. Ik ging de straat op om te vragen, weet jij wat Huis is?
4: Niks. Geen idee wat het is.
5: Ja, ik heb dat laatst gezien op TikTok. Van vroeger, dat was ze eerder. Geen web, alleen die app. Geen Snapchat en TikTok en zo.
6: Omdat het net weer is begonnen. Overnieuw.
7: Ik ken het niet.
1: Oude
8: Facebook is
1: terug. Ja, natuurlijk ken ik die mevrouw.
8: Ja.
3: Zouden jullie Huis opnieuw weer downloaden?
1: Als er kippen zijn wel.
2: Als er meisjes zijn, even een kleine vertaling. Ik zou het niet downloaden, want er zijn genoeg andere apps die nu wel...
1: Maar als je app leuk is en er zijn meisjes, waarom niet?
4: Want ik heb al iets gehoord, maar dat het toch weer terugkomt of zo. Maar ik weet niet wat het is. Het is ook voor mij iets van Instagram, toch? Hetzelfde, weet je.
3: Zouden jullie een platform als Hives gebruiken om vrienden te maken?
4: Ik denk het niet, eigenlijk. Jij?
9: Ik denk het ook niet. Nee. Want er zijn zoveel platforms, zeg maar, die al zijn.
4: Je hebt al heel veel platformen eigenlijk. Dus ja, ik denk het niet. Ook omdat ik het niet ken, hoor. Dus,
3: En zouden jullie überhaupt het internet gebruiken om vrienden te zoeken?
4: Niet zo snel. Maar nu ook omdat ik gewoon nu al een goede vriendin heb. Dus ik zou niet zo snel nu vrienden gaan zoeken. Dus ja.
9: Ja, maar misschien voor mensen die geen vrienden hebben. Ja. Die dat wel kunnen doen.
4: Ja, misschien wel. Dat is wel handig inderdaad.
9: Ja.
4: Als je niet vrienden kan maken of zo. Ja.
5: Ja, jawel.
4: Ja hoor, denk ik.
10: Maar heb je dan geen Snapchat en Facebook en TikTok en zo?
3: Dat mag wel. Het komt er gewoon weer bij.
10: Oh, dan zou ik het wel doen.
5: Ja. Leuk toch? Ja, best leuk.
11: Ik weet niet. Ik niet, denk ik.
3: En waarom niet?
11: Ik heb geen nieuwe vrienden nodig in principe. Ik ben niet echt op zoek naar vrienden nu of zo, dus.
3: Zou je wel ooit vrienden zoeken op het internet?
11: Nee, ik denk eerder in het echt gewoon, zeg maar. Ja.
12: Ja, ook hetzelfde, anders moet je waarschijnlijk gewoon eens toch ergens ver van ons. Dus dan moet je ook heet dat heen. En misschien zijn ze gewoon wel anders in het echt dan online. Want online kan je alles doen wat je wil, zeggen wie je bent. En als je elkaar ziet, kan diegene dus heel anders zijn.
2: Het is een beetje... Ik heb liever dat ik vrienden gewoon in het echt maak dan op het internet. Je weet niet wie er achter het account zit, snap je?

0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
7: Paradijs, een keiharde actiefilm.
8: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
7: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
9: Wie de fuck is die gast?
7: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
10: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
11: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
12: Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Jay. Een hele goede morgen. Ik weet niet wat je gaat doen vandaag, maar ik ga jou daarbij helpen. Hoe? Dat hoor je zo meteen.

En je kan ook nog eens elke keer als ik de show geef een prijs winnen. Maar goed, daar hoor je zo meteen meer over. Rewind Ready. Ja, ik denk dat jij natuurlijk ook een planning hebt voor vandaag. Het is zondag. Wat doen mensen meestal op zondag? Mensen gaan meestal een huis schoonmaken. Op bezoek bij familie. Ja, misschien geldt dat dus ook voor jou. Misschien ga je naar de sportschool. Misschien ben je lekker aan het werk. Misschien ben je gewoon aan het chillen en aan het loungen. I don't know. And I don't mind wat het ook is. Als jij zoiets hebt van AJ... Ik ben vandaag niet vooruit te branden. Of ik heb het gisteren een beetje laat gemaakt, maar ik moest toch vroeg op. Geen stress, ik ben hier met jou. En ik ga mijn best doen om jou, of het nou een hart onder de riem steken is, of het nou jou motiveren, of gewoon sowieso gewoon in een goede vibe brengen, goede energy geven. Dat ga ik proberen. Ik heb jouw hulp daar wel bij nodig, moet ik zeggen. Want ik moet één weten wat je gaat doen. En wellicht de track die jij graag zou willen horen bij wat je gaat doen. Ook heb ik ook wel eens mensen die zeggen... Nou Jay, ik heb wat op de planning, dit is wat ik ga doen. Maar goed, zoek jij maar een nummer uit, want ik weet niet welk liedje ik eigenlijk wil horen nu. Doe jij maar iets. Nou, dat kan ook. Ik heb ook wel een idee per situatie hoe ik jou kan helpen met een track die daarbij past. Dus heel makkelijk eigenlijk. Ja, ik laat het allemaal zo makkelijk klinken. Uiteindelijk doe ik gewoon keihard natuurlijk mijn best voor jou. Het enige wat ik van jou vraag is... drop even wat je gaat doen in de NPO Luisterapp... en eventueel de track die erbij past. En anders zoek ik die track voor jou uit als je dat wil.

1 samen met Chris Brown, Show Me Hoorde Je. Goedemorgen. Rewind ready. Ja, ik ging jou helpen met wat je ook ging doen vandaag. Alleen jij moest me vertellen wat je dus ging doen. En welke track je eventueel erbij wilde horen. Of ik ging er eentje voor je uitzoeken als je het zelf niet wist. En Jasmin die zegt, vandaag moet ik echt mijn hele kamer aanpakken. Ik stel het de hele week al uit. Dus geef me iets waardoor ik energie krijg. En ineens denk, ja man, ik ga schoonmaken en een feestje bouwen. Oké, nice. Jaden die zegt, ik ga straks voetballen met de boys en daarna met de familie eten. Ik heb een track nodig om alvast in wedstrijdmodus te komen.

Kom op, kom op. Keep the spirit high, keep the spirit high. Maar goed, ik zou daarbij helpen, dus dan ga ik dat ook doen. En ik heb iets gevonden van eigen bodem. En als ik dan al deze berichten bekijk, bijvoorbeeld van Jasmine, Jaden, Selma, Ryan en nog meer berichten die ik binnen heb gekregen, dan trek ik de conclusie dat één ding nodig is. Dat is gewoon een goede energie, een goede vibe. Laat dat nou iets zijn waar Chip Charles heel goed in is, samen met Jacinio. Hier heb je Bonfire.

Main man Daryl met Daryl Express. Hey, goedemorgen, je luistert naar Weekend Rewind en zometeen heb jij de kans om iets te winnen. Ja, ja, los daarvan weet je, al win je niet of al probeer je niet te winnen. Je kan in ieder geval met een leuk spel meedoen. Welk spel dat is, dat hoor je zometeen.

prijs winnen. Jazeker, je kan die Phonics Goodie Bag winnen. En hoe kan je dat winnen? Ik ga het je vertellen. Ik ga namelijk jouw muziek/artiestenkennis testen. En als je goed op de hoogte bent, ja, dan wil ik graag dat je meekomt doen. Dat je het durft. Als je durft, hè. Heel simpel. Ik ga zo meteen, ben ik op zoek naar een artiest. Ja, dat mag je weten op zijn minst, dat het een artiest is. En ik ga jou hints geven gebaseerd op teksten of one-liners van deze artiest. Ja, dus ik ga zinnen opzeggen die deze persoon of heeft gezegd of heeft gezongen. En aan jou is het dan om te raden over wie dit precies gaat. Nou ja, goed. Ik ga jou dan de drie hints geven en ik hoop... Eigenlijk dat je het niet pakt, maar goed. Dat is de bedoeling van het spel natuurlijk. Ik moet het een beetje moeilijk maken en dan is het aan jou de uitdaging om het te raden. Ik ben echt benieuwd of je dit weet. Ik ga je hints geven. En de eerste is... Terwijl ik liep op het perron, rond 3:15, zag ik een knappe dame met een mooi figuur. Deel 2, of hint 2. We deden alleen wat verliefde mensen doen. Ouders proberen erachter te komen wat we aan het uitspoken waren. Wie zou dit gezegd hebben? Hint nummer 3, of quote nummer 3, zo kan je het ook noemen. Nu besef ik werkelijk dat sommige mensen geen compromis sluiten. Ik heb ze met mijn eigen ogen leugens zien verspreiden. Ja, wie is de persoon die dat gezegd heeft allemaal? Terwijl ik op het perron liep, om 3:15 zag ik een knappe dame met een mooi figuur. Wat hij nog meer heeft gezegd is, wij deden alleen wat verliefde mensen doen. Ouders probeerden erachter te komen wat we aan het uitspoken waren. En de laatste quote van deze persoon is, nu besef ik werkelijk dat sommige mensen geen compromis sluiten. Ik heb ze met mijn eigen ogen leugens zien verspreiden. Als jij denkt te weten wie dit is, drop dan het antwoord in de NPO Luisterapp. Naar welke artiest ben ik nu op zoek?

0: terug samen met Chavan Theoria met Baga. En ik ben op zoek naar een artiest. Ja, ja. Who said it? Ja, ik ben op zoek naar een persoon die, waar ik 3 quotes van heb. En jij moest mij zeggen aan de hand van 3 quotes of stukjes tekst die deze persoon misschien wel zingt of zegt. Moest jij raden naar wie ik op zoek ben. En ik zal wel eventjes de quotes eigenlijk even doen. Vind ik eigenlijk wel leuk om die volger even een keer te pakken. Nou, de quotes waren: terwijl ik liep op het perron rond 3:15 zag ik een knappe dame met een mooie figuur. Deel 2, of tenminste quote 2 was: we deden alleen wat verliefde mensen doen. Ouders probeerden erachter te komen wat we aan het uitspoken waren. Quote nummer 3 is: nu besef ik werkelijk dat sommige mensen geen compromis sluiten. Ik heb ze met mijn eigen ogens leugens zien verspreiden. Michelle zegt CeeLo Green. Nee, Michelle, het is geen CeeLo Green. De heer M, die vorige week de Pokémon-track had aangevraagd, die zegt Maan en Goldband. En dat is het helaas ook niet. Er waren maar, je gaat het horen, van de zoveel mensen waren het er maar 3 mensen die het goed hebben geraden. Dus ik heb het moeilijk genoeg gemaakt. Of deze mensen waren gewoon supergoed. Of de rest kent gewoon deze teksten niet. Dat kan ook, hè? Goed, wie het wel goed had, was Shay. Die vond het makkelijk, zei ze. Even kijken, ik had nog iemand gezien die het goed had. Richard had het ook goed. En ik heb iemand aan de lijn die het goed heeft. Hallo, hallo Rino.
1: Hallo, hallo.
0: Hey, jij denkt te weten om wie dit gaat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, oh, zeker zelfs?
1: Ja, zeker.
0: Oké, wat was voor jou de giveaway, weet je? Wat was dat ding waarvan je dacht, ja, toen je dit zei, toen wist ik wel dat het op deze persoon moest gaan?
1: Ja, de eerste 2 al. Die tweede tekst, wist ik het zeker.
0: Oké, en om wie denk jij dat dit gaat?
1: Dat is Craig David.
0: Jij denkt dat ik op zoek ben naar Craig David?
1: Ja, sowieso.
0: Sowieso, zeg je. Oké, ik ga het even voor je checken. Ben ik op zoek naar Craig David? Nou ja, ik kan het je vertellen, Rino. Ja, ik ben op zoek naar Craig David, inderdaad. Zo, je hebt hem gevonden, man. Je hebt hem gevonden. Hey, ik zal eventjes bewijzen dat je gelijk hebt en dat het allemaal klopt. Want dat is natuurlijk ook wel fijn om te doen, ook voor de andere luisteraars. Denken, ja, morgen heb ik wel even dubbelchecken of dit wel klopt wat je allemaal hier zegt, Jay. Nou, het zit namelijk zo. De eerste quote die ik heb gepakt: terwijl ik liep op het perron rond 3:15, zag ik een knappe dame met een mooi figuur.

Ja, hij is lang. Maar je hoort dat hij klopt. Je hoort dat hij klopt. Tweede was, we deden alleen maar wat verliefde mensen doen. En ouders proberen te achter te komen wat we uitspookten. Ja, en de laatste is, nu besef ik werkelijk dat sommige mensen geen compromis sluiten. Ik heb ze met mijn eigen ogen leugens zien verschijnen.

0: Ja, nou ja. Je hebt hem helemaal. Hé, maar ik heb nu drie nummers, hè. Die heb je alle drie gehoord, toch? Die herken je, denk ik wel.
1: Ja. Klopt.
0: Ik heb hier Seven Days, Fill Me In en Walk Away. Welke van de drie vind jij dat ik moet gaan draaien op dit moment?
1: Sowieso Fill Me In.
0: Fill Me In? Oeh, je bent een beetje van de iets oudere stempel, hoor ik dan al zo.
1: Ja, zo.
0: Helemaal niks mis mee. Ik doe met je mee. Ik draai hem nu. Hier is Craig David met Fill Me In. Hey, dankjewel, Rino.
1: Dankjewel.

Fill Me In. En zometeen ga ik iets doen op de radio. Ja, ik ga iets toelaten. Jij gaat niet geloven dat ik dat ga doen, maar ik ga het echt toch doen. Wat het is, hoor je zo.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: aan een SOA-update. Je bestelt dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Hallo, Dido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Jay. Ik ga

0: Jona Vreese met We're All Gonna Make It samen met Shy Rack. En het is tijd, het is tijd, het is tijd voor de biechthok.
1: Rewind, biechthok.
0: Ja, hoe leuk zou het zijn als jij de meest foute track bij mij mag aanvragen en dat ik dan deze draai zonder dat jij hoeft te schamen, zonder dat je gejudged wordt. Dat is de biechthok. Je mag hier gewoon opbiechten van Jay. Die ene track, misschien schaam ik me eigenlijk een klein beetje om het te zeggen. Hier hoeft dat dus niet. Het is een safe space voor jou. En dat is dus precies wat wij nu gaan doen. Wat is nou die ene track waarvan jij denkt, zo, hij is fout, maar wat is die leuk? Wat zou ik die track nu graag willen horen? Ik zal je vertellen. Vorige week heb ik dit voor het eerst gedaan en toen had de heer M had een track uitgekozen waarvan ik dacht, echt waar, in de jaren dat ik radio maak, heb ik nooit gedacht dat ik deze track zou draaien. En ook nog eens hier op Phoenix. Waar dat, ja, die track die hij aanvroeg, geloof mij nou maar, waarschijnlijk als ik het zeg, geloof je me niet eens dat ik dat gedaan heb. Hij heeft me namelijk de theme song, ja, ik ga het even zo doen, de theme song van Pokémon aangevraagd. En heb ik hem gedraaid? En of ik hem gedraaid heb, zeker weten. Ik heb hem zeker gedraaid. En daar was de heer M heel blij mee. Maar goed, misschien is het nu jouw beurt. Welke foute track zou jij graag willen horen? Je kan het ook zo noemen. Een guilty pleasure. Daarom noemen we het de biechthok. Biecht maar even op in de NPO Luisterapp welke foute track ik voor jou mag draaien.

Dan gaat het erom dat jij aan mij zegt, Jay, deze foute track, die draaien jullie eigenlijk nooit op de radio, maar zou je voor deze ene keer even een uitzondering willen maken? Of het is gewoon een foute track die we ook wel eens draaien. Maar niet vaak. En dan ja, zit je kans om die track toch even nog een keertje te horen. Het mooie van de Biertalk is dat er niet wordt gejudged. Ja, precies. Vandaar dat je ook dat ene oude nummer van mij, Judge Me, niet op de achtergrond hoort. Om even die vibe van, hé, we gaan niet oordelen, erin te houden. Nou heb ik een aantal dingen voorbij zien komen. Ja, en dan vind ik het altijd wel grappig van, ja, misschien moet ik het dan, weet je, ik ga het gewoon even een keertje doen. Ik ga jou een track laten horen die ik niet helemaal ga draaien, maar die dan wel aangevraagd is op zo'n moment. Een track waar ik zelf nog nooit van heb gehoord.

0: Oké. Okay. Nou, die ging dan niet draaien, maar eigenlijk heb ik het toch wel een beetje gedraaid. Deze was voor Claire. Claire, nou, je hebt hem toch een beetje op de radio gekregen. Maar ik ga wel echt eentje draaien die, ja, ja die wel gewoon echt volledig op de radio kan. Dit is een track, ja. Het is eigenlijk ook een beetje een track die ik zelf moet opbiechten. Ik vond dit echt geweldig. Eigenlijk nog steeds vind ik dit een geweldige track. En deze is aangevraagd door Rick. Nou, wie moet het zijn, Rick? En welke track moeten we van deze persoon draaien? Let it be known, man.
1: Graag de weg rhymes met Doekoe.

En ik ga iets stouts weer doen. Ik ga gewoon een extra track zelfs doen. Als ik merk, hé, ja, je hebt echt een leuke manier van aanvragen. En je hebt een leuke track aangevraagd. Dan, ja, dan mats ik je wel eventje. Maar goed, eerst gaan we de, ja, best wel een mooie classic draaien. En ik zal Frenna samen met Philly Morey. We gaan even door de

0: Good morning, good morning.
1: You gotta rewind me.
2: Weekend Rewind.
3: Rewind.
2: Met Jay.
0: Het is ongeveer 11:30 en dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik ga jou gewoon een vrije keus geven, gewoon helemaal vrij. Ik vind het wel leuk als de track een beetje een rewind is, dus dat de track minimaal 5 jaar oud is. Maar aan de andere kant denk ik, joh, weet je, laten we het gewoon leuk houden. Of tenminste, leuk blijft het sowieso wel, maar laten we het gewoon extra gezellig en extra vrij houden. Jij mag een verzoek doen, jij mag een request droppen in de NPO Luisterapp. Het enige wat ik eigenlijk wil weten is waarom jij deze track wil horen. Ja, misschien betekent deze track iets voor jou. Misschien doet deze track jou denken aan een speciaal momentje of aan een persoon. Of misschien vraag je deze track wel aan voor iemand die ook nu aan het luisteren is, waarvan je denkt, hey, misschien wel leuk als ik dat eventjes zo romantisch op de radio even regel. Nou, dat kan, daar ben ik helemaal voor. Ik zit en sta hier eigenlijk letterlijk klaar om jouw request te draaien met de reden erbij. En gebruik mij gewoon als, laten we zeggen, boodschapper. Gebruik mij als boodschapper van jouw goede nieuws. Of misschien, zoals gisteren, had ik iemand die boos was op de buren. Notabene op Nationale Burendag. En die had een boodschap voor de buren. En toen heb ik CeeLo Green met FU gedraaid. En ja, goed. Zo heeft diegene toch haar boodschap op de radio gekregen voor de buren, waarvan ze wist dat die buren altijd naar Phonics luisterden. Oei, oei, oei. Nou, misschien ben je een van die buren. Nou, dan kan je ook een track terugvragen natuurlijk. Dat kan. Dan hou je het lekker, ja, vreedzaam, hè. Hou je het, zoals de Amerikanen zeggen, op de plaat. En niet per se fysiek of verbaal lelijk te worden, zeg maar, naar elkaar toe. Goed, dat is één optie. Jij mag je eigen optie invullen. Jij mag aan mij vertellen welke track jij graag op de radio zou willen horen. Oh, ik zie er eentje binnenkomen. Het zou hem zomaar kunnen zijn. Maar goed, als jij een voice memo stuurt, dan win je sowieso van degene die dit berichtje net binnenstuurt, want deze persoon heeft alleen tekst gestuurd. Kijk, dat is

0: Dit is Joel met Chiquita.
1: Weekend Rewind. Met Jay.
0: Ja, ik heb jou de opportunity gegeven om een track aan te vragen. En ik wil ook een goede reden hebben om die track te draaien op het moment dat je die aanvraagt. Want ja, weet je, voor niets komt de zon op. Je hoeft er geen geld voor te betalen. Maar dan wil ik wel gewoon jouw motivatie weten om deze track te horen. En ik heb een aantal dingen binnengekregen, maar ik zag eentje binnenkomen van Slordervos69. Hallo, Slordervos69.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen nog, hè? Ja. Hey, luister, jij hebt een track aangevraagd van mij. En de mensen die mij kennen, en die mij vooral ook kennen van back in the days, toen ik ook al in het weekend bezig was en in de request deed, is dat ik er eigenlijk heel weinig voorkwam dat ik mijn eigen tracks ging draaien als iemand dat aanvroeg. Nou, heb jij toevallig een track van mij aangevraagd? Vind ik trouwens heel leuk, hoor, by the way. Is gewoon een mooi compliment. Alleen, ik wil twee dingen van jou vragen. Het eerste wat ik wil weten is, waarom deze track?
2: Nou, ik heb een hele goede reden namelijk.
0: Oké.
2: Mijn vrouw, die is in love en hartstikke fan van jou.
0: Oh nee joh, dat meen je niet.
2: Zeker, overal waar wij komen, ze moet sowieso met jou een foto. Ze laat me gewoon achter, zeg maar, voor jou.
0: Ja, ik moet ook zeggen, in de NPO Luister app heb ik een foto nu zojuist net gezien waar ik met... Ik gok dus jouw vrouw op sta.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké.
2: Dat was van Oké.
0: Oké, punt nummer 1 is binnen. Nu komt het tweede punt. En die, ik ga je nu alvast voorbereiden. Deze is pittig wat ik je ga vragen. Als jij echt denkt van luister, ik moet mijn vrouw happy maken. Je kent het wel, happy wife, happy life, hè. En jij wil deze track gedraaid krijgen, dan zeg ik ja, ik doe dat. Op één voorwaarde. Ben je klaar om te horen welke voorwaarde dat is? Dat is dat je een klein stukje van de track zingt nu op de radio voor ons.
2: Oh my god, bro.
0: Dan is de vraag, hoeveel heb je over voor je vrouw, hè?
2: Ik heb alles voor haar
0: over. Oh, oké. Ik ga aftellen en dan mag je, oké? Okay? 3.
2: Wacht even.
0: Leuk dit. Oh, ik kan niet wachten. Oké, ben je ready?
2: Ja.
0: Oké, 3, 2, 1, let's go.
2: Mijn baby.
0: Nou, dat

Ja, de vriend van Priska is boos, want hij moest sinds een jaar geleden €650 aan haar betalen per maand. Voor iets waar hij echt boos om is sinds hij erachter is gekomen hoe het echt zit. Wat het precies is, hoor je zo meteen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: Nieuwbak.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
4: kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
5: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
8: Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schoolse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden, en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De vriend van Priska voelt zich bestolen. Ja, hoe komt dat? Je hoort het zo meteen.

playlist blijven hangen. Hey, de vriend van Priska is boos omdat hij haar €650 per maand moest betalen, terwijl zij geen huur- of hypotheeklasten heeft. Oh

Samen met de luisteraar, dus samen met jou, gaan we lekker over andermans probleem eigenlijk judgen. Ja, en we gaan het geoorloofd doen, want je bent namelijk beland in mijn rechtbank. Welkom, welkom, welkom. Het ding is, in mijn rechtbank ben ik de rechter, maar ja, de jury bepaalt, zoals in Amerika, ja, bij mij werkt het gewoon zo, of degene die dus iets instuurt, schuldig is of niet. En vandaag heb ik de case van Priska. En Priska wil het wel even haar case gewoon goed uitleggen, dus we moeten even goed luisteren. Neutraal zijn en op basis daarvan gaan we oordelen. Priska zegt, hi Jay, ik heb een hypotheekvrije appartement geërfd van mijn oma. Mijn vriend is vorig jaar bij me ingetrokken en betaalt sindsdien €650 per maand. Dat is flink minder dan wat hij daarvoor aan huur kwijt was. Onlangs kwam hij erachter dat ik geen hypotheek heb. En nu vindt hij het belachelijk dat hij €650 betaalt. Omdat ik volgens hem geld verdien aan mijn eigen vriend. Hij wil voortaan alleen de helft van gas, water en licht en boodschappen betalen. Ik vind dat te makkelijk. Als hij ergens anders woont, betaalt hij ook huur. Nu woont hij goedkoop, kan hij flink sparen en loopt hij financieel geen risico. Hij vindt dat ik zijn huisbaas speel. Ik vind dat hij gewoon moet bijdragen aan de woning waarin hij woont. Ben ik schuldig? Ja, dat is precies wat we gaan uitzoeken, Priska. We gaan even uitzoeken of jij schuldig bent, ik en de luisteraar. Jij luistert nu en jij hoort deze situatie, hè? Dus ongeveer een jaar geleden is haar vriend bij haar ingetrokken. €650 per maand betaalt hij. Maar zij heeft eigenlijk helemaal geen maandelijkse kosten aan huur, nog hypotheek. Hij is er net achter gekomen. En wat hij nu zegt is, oké, is goed, ga ik doen. Maar dan ga ik de helft van gas, water, licht en boodschappen betalen. Daaruit haal ik dat hij dus dat volledig covert. En dat dus niet meer wil doen. Zij vindt dat dan weer te makkelijk. Ja, is Priska dan schuldig? Je zou het op verschillende manieren kunnen bekijken. Je kan denken, ja, Priska 1, je hebt het niet gezegd. Dat kan iets zijn. Maar goed, aan de andere kant, hij betaalt wel veel minder dan wat hij betaalde toen hij in zijn huurwoning zat. Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat je een huurwoning vindt voor het dubbele van €650 tegenwoordig. Dus dat is al wat. Oké, dat is al een deel. Aan de andere kant, hij betaalt ook nog eens gas, water en licht en de boodschappen. Aan de andere kant kan je denken, ja, hey, luister, je bent een man, hè? Want zo zie ik dat, ik ben een beetje traditioneel. Als man koffer je dat gewoon lekker. En ja, of je vrouw wil bijdragen of niet, dat mag ze lekker zelf weten. Maar goed, dat ben ik. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Dat kan namelijk een ander belachelijk vinden wat ik hier vind. En dat kan ik ergens, ja, respecteren, zeg maar. Goed, gelukkig ben ik maar de rechter en jij de jurylid. En dan mag jij dus de NPO Luisterapp erbij pakken. En jouw oordeel delen met mij. Is Priska schuldig? Ja of nee? En waarom? Nou, misschien heb je een klein stukje gemist. Dan ga ik het nog één keer voor je samenvatten. De vriend van Priska is boos omdat hij haar €650 per maand moet betalen. Of moest betalen. Terwijl zij geen huur of hypotheek.

jouw klassico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bla weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens.

0: jury bent en ja, ik wil dus weten, is Priska schuldig of niet? En de appjes stromen binnen van alle juryleden. Jazeker, Rafi die komt binnen en die zegt, yo bro, schuldig inderdaad. Een man draagt vaak de lasten, maar dat is dan zo geregeld dat hij de rekeningen betaalt. En nu maakt hij 650 euro over naar zijn chick. Oh, gekke woordkeuze. En betaalt zij de rekeningen. En dat is heel anders, want ze houdt dan te veel over. Dus die guy is gewoon passief inkomen voor haar. Ja, dat is lullig, man. Dat is wat Rafi zegt. Marlon die zegt, ik denk dat ze hem matst. 650 is peanuts in deze tijden. Oké. LRC die zegt, lijp. Ze maakt gewoon money op haar vriend. I could never. Dat hij bijdraagt aan vaste lasten is meer dan normaal. Maar dat je kosten vraagt voor huur terwijl je daar niks aan hoeft te betalen, dikkere letters lijp, zegt hij. Oké, ik heb ook een berichtje binnengekregen van Gillian.
1: Hallo, goedemiddag. In het geval dat zij zelf geen kosten heeft aan huur en hypotheek, vind ik eigenlijk dat ze de vriend oplicht. Want waarom zou hij huur of moeten betalen terwijl er geen huurlasten zijn? Okay. Dan doe je toch gewoon wat je wel samen hebt, dat samen. En kijk, en als het een man is en hij zegt, hey schat, maakt niet uit, ik ga gewoon alles voor jou betalen, dat is wat anders. Maar dit is gewoon oplichterij. Ik zou me zwaar genaaid voelen door mijn vriend of vriendin.
0: Oké, duidelijke taal. Ja, ik heb echt veel berichten binnengekregen hoor. Even kijken wie ik nog meer ga draaien. Nou ja, ik ga het toch maar even doen, want de man is wel heel straight in wat hij zegt. Let's go.
2: Goedemiddag J, ik vind haar schuldig, want ze hebben dat niet vanaf het begin aangegeven. Dat maakt het haar schuldig. Kijk, dat hij haar zo'n bedrag per maand geeft, vind ik gewoon ja, normaal als je ergens woont, dat je dat gewoon betaal als je het hebt. Hè? Als je het niet hebt, is iets anders. Maar als je het hebt, vind ik dat je dat gewoon moet betalen. Want dat voorkomt heel veel gedoe en nog eens zeik. Weet je, dus als man ja, vind ik dat je dat gewoon moet doen.
0: Maar toch vindt Diallo dat zij schuldig is. Omdat zij dus het niet heeft gecommuniceerd. En misschien is dat wel het probleem. Want dat kan misschien een beetje sneaky voelen. Ja. Goed, ik heb alle stemmen geteld van de jury en ik heb ze allemaal bij elkaar opgeteld. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat wordt het oordeel? Ja, het oordeel is eigenlijk best duidelijk, je hebt het al gehoord. Priska, het spijt me, lieverd, maar ik moet het zeggen. Je bent schuldig. My bad. Of jouw bad. Volgens de jury, hè? Hier is Boko Sam en Busy en Doughboy.

0: Het WK is voorbij, maar het leven van deze track die blijft maar voortgaan, jongen. Jongen.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Hey, ik heb een dilemmaatje, man. Ik heb twee tracks gevonden waarvan ik denk, oei, welke van de twee ga ik draaien? Want ik heb maar een plekje. Eén plekje heb ik nog maar open op dit moment. En deze tracks, ja, als je een beetje hebt opgelet vorige week en vandaag of gisteren bedoel ik ook, dan weet je dat die tracks iets van elkaar, ja, hebben. Ze hebben iets van elkaar. Of de een al van de ander gesampled is. Of nou toevallig beide tracks hetzelfde sampletje hebben gebruikt van een andere track. Dat kan natuurlijk ook. Wat dat precies is, jij gaat het horen. Ik moet namelijk kiezen tussen deze twee tracks die ik hier klaar heb staan. De eerste, die is van Bokusam.

Ja, wat wordt het volgens jou? Wordt het Bokusam met Gun Me of wordt het Wat Wil Je Doen van de Party Squad? Welke van de twee jij wil horen, mag je droppen bij mij in de NPO Luisterapp. En geloof me, de track die de meeste stemmen krijgt, die ga ik gewoon draaien. Zo simpel is het.

Jij ging me helpen met een dilemma, weet je nog? Rewind. Weekend Rewind. Ja, ik heb hier twee tracks bij elkaar die wat weg hebben van elkaar, de een van de ander. En soms hebben ze samen iets weg van een heel andere track. Zijn ze bijvoorbeeld gesampled of wat dan ook. Deze twee tracks, ja, ik kon er zelf niet uitkomen welke het moest worden. Dus jij hebt mij geholpen. En misschien denk je van, oh Jay, dat heb ik helemaal gemist. Ik kan je wel even bijpraten of ja, bij... hoe zeg je dat eigenlijk als je het gewoon laat horen? Nou, laat horen om welke tracks het gaat, laat ik het zo zeggen dan. Akadek, baby, laat me lunchen. Boku Sam. Zie ze mij, ik word je bij vinstig. Trip met die ass, run man. Of Party Squad.

Ja, en de keuze is gevallen. En dit was even een strijd in het begin. In het begin was het nek aan nek. Maar het is uiteindelijk naar buiten gekomen vandaag. Gisteren werd de classic, de oudere track, gekozen. En vandaag de nieuwe van Bokusam, Chief, High Guest en Topperig. Hier heb je Gunmo.

0: Ja, ik wilde net zeggen. Ik hang niet aan de lijn. Ik ben gewoon bij je in de studio.
1: Nee, maar ik dacht, je bent met dieet, maar dat klopt ook niet.
0: Nee, dat ook niet. Ik ben aan het bulken zelfs. Oh. Want het is weer winter aan het worden.
1: Het is ook een lijn, maar een stijgende lijn.
0: Het is een hele, nou, het gaat wel hard hoor. Als je een kind krijgt, dan is het zo makkelijk om aan te komen.
1: Lukt het mij maar zo goed. Oké.
0: Okay. Het is een hele goede brug, want over Betel. Kinderen gesproken. Ik heb iemand gevonden. Jay, dit is echt. Dit is geen grap.
1: Oké, nu wil ik het horen.
0: Die heeft 10 kinderen.
1: Oké, okay, hoe oud is deze persoon?
0: Deze persoon is nu 31.
1: Wat?
0: Die is begonnen op haar 17e.
1: Oh, het is nog een vrouw ook. Het is nog een vrouw ook.
0: 11 jaar achter elkaar, geen tweelingen. Die heeft alleen maar kinderen. Elk jaar 1.
1: Hé, hey, als mannen nog durven te zeggen dat wij sterker zijn, hè?
0: Luister.
1: Houd je mond. Houd je mond. Want alleen een vrouw kan dit.
0: Ik wil bijna alle details al vertellen. Zometeen hoor je nog meer. Maar ik ga me nog één ding vertellen. Ze werkt ook nog 6 dagen per week. En
1: wat?
0: Nu ga ik stoppen.
1: Ja, maar bro, ze moet wel werken, bro. 10 kinderen?
0: Ja, maar ze heeft een man, hè. En die man die is ook verantwoordelijk voor alle 10 kinderen. Dus het
1: bro,
0: is één man.
1: Mensen met 1 kind hebben allebei een baan tegenwoordig.
0: Hoor,
1: het is geen grap, jongen.
0: Oh my
1: god. Hé, hier wil ik meer over horen zometeen dus. Of je eigenlijk nu van niks fijn is met mijn collega Boas. En je hoort het. 10 kinderen. Hoe doet ze het? Je hoort het zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
7: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
8: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja,
5: weet dat... Kijk.
7: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
12: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je zondagmiddag begint bij Funix Finest. De komende 3 uur hoef jij dus helemaal niks terug te zoeken. Want ik neem je mee langs alles wat je deze week op Funix misschien hebt gemist. De leukste gesprekken, de grootste chaos, meest opvallende momenten en natuurlijk de muziek die je voorbij moet horen komen. En voordat we daarin duiken, checken we eerst even wat er gebeurde in de X-chart met een nieuwe binnenkomer. Want Kulas, Antoon en Boef komen met 100 tranen nieuw binnen op nummer 15. Was natuurlijk ooit de dikste, weet je nog?

0: Dit is jouw zondagmiddag met het allerbeste wat Phoenix deze week te bieden had. En we noemen dat gewoon lekker Phoenix Finest. Ja, goed gesprek bij Fernando, een domme gemist. Nieuwe superstar ontdekt bij Phoenix Talent. Of ging er iets compleet los op de socials van Phoenix? I got you. En we gaan meteen door naar de middagshow met Noorden en Wef. Want daar kwam iemand voorbij. Ik moet er even van bijkomen. Ik ga niet voor je liegen. Kijk, ik wil zelf graag 4 kids. Ik ben nu op 1 van de 4, dus ik heb nog wel even te gaan. Sommige mensen die willen er 5, 6. Als je heel enthousiast bent, ben je er 7. Maar 10, dat hoor je niet zo vaak. Tenzij Sylvana. Sylvana heeft 10 kinderen. 10 kinderen.
1: 10 kinderen. Klopt, ja.
2: Ja, ik ben echt, toen ik het hoorde, overdonderd. Je bent 33. Ik wil gewoon weten, hoe ziet een normale dag er bij jullie uit?
1: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik heb ook 10 kinderen in 11 jaar gekregen. Ook dat nog eens. Dus in 2012 2 kinderen in een jaar. En in 2006 zonder tweelingen trouwens. Dus ze zijn ook best allemaal nog jong. Dus mijn dag is best druk. 'S Morgens vroeg moet ik de kinderen ook nog helpen om ze klaar te maken voor school natuurlijk. Dus ik sta rond 6:30 op. Nou, maak de kinderen klaar voor school.
2: Vind ik nog schappelijk.
1: En dan breng ik ze naar school en dan koken.
2: Maar je brengt ze naar school? Wat voor auto heb jij? Heb jij een bus of heb jij een schoolbus? Hoe gaat dat?
1: Een Vito, ja. Mercedes Vito, 9 persoons. Dus de oudste 2 die zijn altijd de lul. Die moeten altijd met het openbaar vervoer. Maar de andere 8 die passen bij mij in de bus.
3: De andere 8, crazy.
2: Ja, en hoeveel broodjes smeer je dan?
1: Ongeveer 2 broodjes per persoon als ontbijt. En dan nemen ze er 2 mee naar school. Dus het is ongeveer 17, 18 broodjes denk ik dat ik smeer per dag.
3: Oh mijn god. Maar ik vraag me dan af, wanneer kwam het moment dat jij dacht van... Oké, ik wil echt een heel groot gezin?
1: Dat is er nooit geweest. Ik heb het ook helemaal niet gepland. Ik dacht, weet je wat...
2: Kijk, we gaan gewoon gas geven, dat dacht je.
1: Ik ben 100% Nederlands, maar ik ben bekeerd. Ja, en ik dacht, ik laat het over aan Allah. Ik zie wel hoeveel kinderen ik krijg, maar... Ik zei wel, ik ga stoppen voor ik 30 ben. Dus ik was 28 toen ik mijn 10e kreeg. En toen dacht ik, dat zit, nou ga ik ermee stoppen.
2: Ah, dus toen je de 10e kreeg, toen dacht je, nu is het wel genoeg.
1: Dus ja.
3: En je eerste, die kreeg je op je 17e. Ja, hoe reageerden je ouders eigenlijk?
1: Nou ja, mijn moeder was eigenlijk was ze er heel blij, want ja... Ik was niet de allerliefste, dus ze zei op een gegeven moment... Ik hoop dat dit jou een beetje rustig houdt, dat je de verantwoordelijkheid hebt.
2: Hey, en 10 kinderen. Ja, ik heb zelf...
1: Wat is er eigenlijk gebeurd, ja?
2: 4 kids. Met 10 kinderen, heb jij nog wel tijd voor jezelf?
1: Nee, weet je wat het is? Jij weet dat zelf ook inderdaad met 4. Als je kinderen krijgt, je leeft voor de kinderen.
2: Ja.
1: Dus echt veel tijd voor jezelf heb je niet. Maar ja, als de kinderen genieten, geniet ik ook. Dat is mijn manier van genieten.
3: Ah, dat is wel echt heel lief.
1: En dan werk ik ook nog eens 6 dagen per week.
2: Je werkt ook nog 6 dagen in de week? Ben je wel een mens?
1: Ja.
3: Waar haal je al die energie vandaan, vrouw?
2: Nou, ik weet het wel met 10 kinderen in de... Ik weet het wel met 10 kinderen in 10 jaar.
1: Als ze op vakantie zijn, zegt mijn moeder... Ben jij wel eens moe? Mens, ga toch eens liggen, zegt ze. Je bent toch niet goed, man?
3: Ah, oh, heerlijk.
2: Ja. En nummer 11?
1: Nee, ik heb heel veel energie.
2: Nummer 11? Komt hij er nog?
1: Nee, want ik ben nou boven de 30, hè.
2: Oké.
3: Ja, dat was de regel.
1: Ik ben over de 30, dus we zijn gestopt.

Door de Mario en Let Me Love You. Zometeen muziek van Boef, Antoon en Kulas. En als jij vanavond je bord in de vaatwasser zet, dan wil ik dat je even denkt aan Joey. Want hij heeft een manier gevonden waardoor je dat dus nooit meer hoeft te doen. Briljant of niet barkie? Je hoort het zometeen. Funix Finest.

0: rustig. Is het normaal om altijd uit de pan te eten?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, het moment van de dag is daar dat jij mag gaan judgen over anderen hun gewoontes. Want is het normaal, Barkie of niet Barkie? Helemaal gek. Dat is aan jou. En ik kreeg gisteren een audiobericht binnen van Joey. Laten we even luisteren.
3: Yo, Faka Mambo was. Ik moest deze even insturen van een mattie van mij. Want hij zegt dat ik echt niet Barkie in mijn hoofd ben. Maar zeg maar, kijk, ik woon alleen, toch? Ik heb geen vrouw, geen kinderen, geen huisdier. Ja. En ik heb geen vaatwasser. Dus wanneer ik kook, ik zet gewoon die pan op tafel. En dan, ik chop uit de pan. Want ik eet precies zoveel als dat ik kook.
0: Ja.
3: En dan hoef ik niet af te wassen.
0: Ja.
3: Hij zegt, hij is goor, want ja, die pan, bla bla bla. Maar hij kan niet echt met een goede reden komen. Ik denk, is normaal, maar hij zegt, nee, dit is niet Barkie. Dus ik ben benieuwd, wat vind jij ervan?
0: Oeh, dat is een goeie. Joey eet dus zijn avondeten altijd rechtstreeks uit de pan. Puur zodat hij geen bord hoeft af te wassen. Is hij daarom Barkie of niet? Ik zeg je eerlijk. Ik zeg, dit is hartstikke normaal. Gewoon uit de pan eten. Kijk, het is natuurlijk niet praktisch, want ik kan me voorstellen dat die pan fucking heet is. Dus ik snap niet zo goed waarom je dat zou willen. Maar is het normaal? Ik zou niet zeggen dat het niet normaal is. Snap je wat ik bedoel? Maar het oordeel is aan jou om te vellen. Ik geef je puur een zetje. Snap je? Jij mag gaan stemmen in de NPO Luister-app. Dat kan je doen door een simpel berichtje of audio-appje te sturen. Joey eet zijn avondeten rechtstreeks uit de pan. Puur, zodat hij geen bord hoeft af te wassen. Is hij, omdat hij dat doet, Barkie, dus normaal of niet Barkie, totaal gestoord? Laat het even

0: Felix en Toxic. Is het barkie of niet barkie als je alleen maar uit je pan eet? Dat vraagt Joey zich af.
1: Nee, dit is echt niet barkie.
2: Vind je dat niet barkie?
1: Barkie
2: of niet barkie?
0: Ja, dan kon je al nadenken, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Nou, Joey doet dit om afwas te besparen. Hij heeft zelf geen vaatwasser, dus daardoor eet hij altijd uit de pan. Jij mag dus gaan bepalen in de NPO Luister-app of Joey helemaal barkie of niet barkie is. Laten we eens alvast even een kijkje nemen. Claire, wat zeg jij?
3: Ik vind het barkie hoor. Het is helemaal niet erg om uit de pan te eten. Maar ik hoop wel dat hij die pan na gebruik en zijn vork of zijn lepel wel afwast.
0: Oh ja.
3: En het gaat natuurlijk alleen maar op als hij altijd alleen is en alleen eet.
0: Ja, nee, ja, helemaal mee eens. Ik moet zeggen, als ik zo door die NPO Luister-app heen kijk, die zijn, ja, ik hoor nog niet echt een hard oordeel. Ben je nou goed bij je hoofd als je alleen maar uit de pan eet? Of zeg je, nee, die is helemaal niet goed, joh. Joey eet zijn avondeten rechtstreeks uit de pan, puur zodat hij geen bord hoeft af te wassen. Is hij, omdat hij dat doet, barkie of niet barkie? Ik laat hem nog een kleine 5 minuten lopen. Jij kan gaan stemmen door een simpel berichtje te sturen in die NPO Luister-app. Doe dat vooral in een audiobericht.

0: Oké, het is tijd voor de uitslag. Joey eet zijn avondeten rechtstreeks uit de pan. Puur zodat hij zijn bord niet hoeft af te wassen. Is die, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie
2: of niet Barkie?
0: We gaan even bellen met Renel.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hey Renel, mijn boos van de radio. Vertel, wat vind jij van Joey? Is die Barkie of niet Barkie?
3: Ja, kijk, zoals ik al zeg, ik denk niet Barkie, want als ik bij hem thuis zou komen en ik zie die man gewoon uit zijn pan eten, ja, ik eet nooit meer. Ik nee. niet heb gezien dat jij, nee toch, ik moet naast je staan als je kookt, dat mag ook niet zeggen. Dat eet ik nooit meer bij hem.
0: Maar wat dan, wat dan? Want het is toch niks mis mee, ja, of je nou een bord of een pan gebruikt?
3: Nee, daar is niks mis mee, maar wat eet hij dan? Wat kookt hij? Want als jij rijst, kip, groente maakt, jij kan geen rijst, kip en groente in één pan maken, dus hoe ziet zijn tafel er dan uit? Ja, rijstkoeker aan de linkerkant, kip aan de rechterkant en groente aan de rechterkant. Dan kan je niet voor één persoon precies koken.
0: Dat heb je wel een hele grote pan nodig. Maar stel je voor, hij maakt gewoon, weet ik veel, pasta of zo. Dat kan wel in één pan.
3: Ja, maar je eet toch niet elke dag pasta?
0: Nee, zit wat in. Ik ben gewoon advocaat van de duivel. Ik moet hier Joey een eerlijk oordeel geven. Oké, dus jij zegt niet Barkie.
3: Ik denk niet Barkie, man.
0: Oké.
3: Nee, man.
0: Oké, gaan we nog even kijken naar Diallo. Wat zeg jij?
4: Als je alleen daarvoor het doet, dan ben je niet Barkie. Omdat ja, die pan moet je ook toch ook afwassen. Hij bedoelt dat die geen extra afwas heeft. Dat is denk ik wat die meer bedoelt.
0: Ja, even kijken wat er nog meer binnenkomt. Tatjana zegt, ik vind het super slim, het is praktisch duurzaam, waterbesparend. En je bent toch alleen, dus ja, voor wie ga je judgen? Wie gaat jou judgen? Nou, wij, met z'n allen. Ik zeg, het is Barkie, maar gebruikt hij wel een onderzetter voor de pan of is zijn tafel hittig bestendig? Oeh, dat vind ik ook wel een hele goeie. Ja, het is tijd denk ik om een oordeel te gaan vellen. Joey die eet zijn avondeten rechtstreeks uit de pan, puur doordat hij zijn geen bord hoeft te wassen. Is hij, omdat hij dit doet, Barkie of niet Barkie? De stemmen zijn binnen en met 70% van de stemmen is hij Joey, daar gaan we.
1: Barkie!
0: Nou, mocht je alleen wonen, je kan prima één pan gebruiken. Funix Finest.

is okay. Lassa, Christian Dieg en Fresh met Alles is okay. Zometeen heb ik nog muziek voor je klaarstaan van Cor en Frenna, hier ver vandaan. Maar is het tijd voor Shakira en Ozuna? Dit is

Ja, wat moet je schrijven om Virgil van Dijk echt kwaad te krijgen? Want deze man, hij is relaxed, nonchalant. Nou, iemand is daar deze week achtergekomen, die heeft hem echt heel erg boos gemaakt. Zijn reactie

0: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
1: China.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
2: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, nee,
3: kijk.
0: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Nijs, een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk vanavond naar De Mensenbieb. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: liefde, maak me niet heet. Ja, Virgil van Dijk die kreeg de schuld van het kapotmaken van het Nederlands voetbal. En daar was hij helemaal klaar mee. Ik weet niet, als je iets van Oranje hebt meegekregen deze week, dan heb je de clash misschien al wel voorbij zien komen. Maar na het WK van afgelopen zomer werd er namelijk geschreven dat Virgil achter het plan zat om tegen Marokko met 5 verdedigers te gaan spelen. En dat is een beetje technisch. En daarmee zou hij samen met de bondscoach Ronald Koeman het Nederlandse voetbal hebben kapot gemaakt. Nou, Virgil die had dat ook gelezen en tijdens de persconferentie besloot hij daar toch even wat van te zeggen. Want hij vond het niet zo leuk.
1: Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, ja. Nou ja, dan wat moet ik daar dan mee?
2: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
1: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch?
2: Zeg, ja, maar dan hoef je toch niet iedereen.
1: Dus bijvoorbeeld jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na het WK. Nee. Dat, ja, dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
2: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop
1: jullie het niet
2: gedaan hebben.
3: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
1: Nee. Ik heb dat niet besloten.
3: Dan gaan we door naar...
1: Nee, dat zeg ik net toch.
0: Zo, dat is duidelijk, hè? Virgil, die man heeft echt geduld, maar hij was er echt helemaal klaar mee. Ja, op de Instagram van Funnix, @FunnixFM, ging het daarna ook helemaal los in de comments. Virgil kreeg een heleboel support. Maar eigenlijk vooral met dezelfde boodschap. Laat die man gewoon voetballen. Waar gaat dit nou over? Laat hem gewoon voetballen. No music. No.

0: En Chatlaak hier op Phonix. Soms komen artiesten echt met dingen dat je denkt, huh? Hè? Een voorbeeldje is Boef. Ik vind die man kapot hard. Hè? Als in top 5 MC's van NL aller tijden. Mijn mening, maar ik denk dat echt. Zoals hij vroeger zijn vlogs had, weet je wel, waarbij hij scherp was en echt controversieel. Ja, hij is het een beetje kwijt, man. Weet ik niet. Ik zag dit filmpje voorbij komen op zijn eigen TikTok.
1: Oké, luister. Er is chaos, er is paniek. Je huis staat in de fik. En er zijn 3 mensen binnen van wie je houdt. Maar de vlammenzee wordt meer en meer en meer. En je kan maar 1 persoon redden. De 3 mensen binnen is je moeder, is je vrouw en is je kind. En je kan er maar 1 redden. Wie red je?
0: Boef, kom naar buiten. We moeten praten. Waarom dit? Waarom? Wat? Ja, bro, je hebt het niet nodig. Weet je wat? Mocht hij luisteren, laten we hem gewoon weer motiveren om gewoon die oude, rauwe rap shit te maken, toch? Welke classic Boef tune moet ik zo meteen voor je gaan draaien? En waarom die? Laat het even doorkomen via een bericht in het NPO Luister-app. Doe dat snel, want we moeten snel schakelen. Dus, welke classic Boef tune moet ik voor gaan draaien? En vooral even spraak met me sturen, die check ik als eerste. Welke classic Boef tune? Phonix Finest.

0: Laila en Water door je speakers. Het is tijd voor iets rauws. Vind je het ook? We moeten de rauwe boef weer even terug gaan brengen. Jij kan daarbij helpen, want ik vroeg je in de NPO Luister-app te sturen. Welke classic boeftune moet ik voor je gaan draaien? Want laten we eerlijk zijn. Boef is wel de meest legendary van de rauwe hiphop. Nou oké, wacht. Nu ga ik iets te hard. Maar ik vind hem persoonlijk een van de top 5 hardste MC's van Nederland. Laten we het daarbij houden. Mijn persoonlijke mening. Ik vroeg dus jou te sturen welke rauwe rap tune van Boef moet ik draaien. Emmy, kom er maar in.
1: Zeg eerlijk.
0: Ja.
1: Boef, Rain Sessie. Die moet ik niet draaien. Ik wil niks horen. Later.
0: Kijk, precies die energy, hè. Nog die later erbij. Oude rap. Oude Boef. Dit is Rain Sessie door je speakers hier op Funix.

achter Silvio, een extra. Hoe ga je in 2 weken van een TikTok-snippet naar miljoenen views en fans die je nummers alvast op Spotify zetten? Dus voordat hij überhaupt uit is, zijn fans zo fan dat ze hem al op Spotify zetten. Ja, dat gebeurde bij Isa uit België. Hij maakte 2 weken geleden de tracks... Bel-

0: ging helemaal los. Duizenden video's, miljoenen views. Mensen waren zo ongeduldig dat ze gewoon alle snippets bij elkaar gingen plakken om alvast zelf die volledige versie te maken. Hey, dat is crazy, man. Afgelopen vrijdag kwam Issa langs bij Funix om te vertellen hoe dat allemaal zo snel is gegaan.
1: Dit hoorde je bij Imani Invites.
2: Hoe is dit opeens tot stand gekomen? Want het voelt heel erg opeens.
3: Weet je waarom? Omdat het ook opeens is. Daarom eigenlijk. Nee, het was een ochtend. Ik had een lange sessie gehad en in de ochtend dacht ik van oké, laat mezelf ook een liedje maken. Heb ik dat gedaan. Een liedje gepost, daarna meteen. Trein naar huis genomen en toen was het meteen viraal gegaan. Ik had niks door.
2: Ik was
3: doorgegaan, ja.
2: Maar je had dus daarvoor niks gepost ooit van muziek, zeg maar?
3: Jawel.
2: Dat wel.
3: Jawel. Maar ik was niet heel zeer actief. Dus Het kwam wel uit de lucht vallen deze.
2: Ja, zo zie je maar weer. Dat die algoritmes gewoon opeens, wanneer je het niet door hebt,
3: klopt,
2: ga je gewoon super kwijt, zeg maar. En ik had ook gezien dat de fans, zeg maar, in jouw comments je ook echt props geven. Want je hebt ervoor gekozen om hem heel snel uit te brengen. Hij is pas 2 weken oud. Ik denk dat veel artiesten er wel voor kiezen om, zeg maar, dan een tune te teasen. En dan, je weet toch, ze zien dat het soort van aanslaat. Mm-hmm. En dan gaan ze het nog even uitmelken, je weet toch? Ze laten de fans wachten. Maar je hebt eigenlijk heel snel geschakeld. Waarom dacht je van, ja, dit is, zeg maar, voor mij de juiste aanpak?
3: Heel bewust. De comments waren heel hard aan het pushen. Het moet snel uitkomen. Het moet snel uitkomen. Constant, elke dag. De liedje is al uit en mensen commenten dat nog steeds. Dat die liedje moet uitkomen.
2: Serieus?
3: Serieus, ja.
2: Dus jij moeft gewoon sneller dan het algoritme eigenlijk?
3: Zeker.
2: En hoe kwam je er dan achter dat die sound viraal ging? Wat was dat moment dat je, zeg maar, je telefoon opendeed en dacht, wow.
3: Ja, de views natuurlijk. De views, normaal ben ik niet zoveel views gewend. En dan zie je opeens vanaf de ochtend, dat was in de ochtend gepost, hè, rond 8 uur. Zie je opeens dat het oploopt naar 100.000. De eerste keer dat ik dat heb gehad, is wel oké. Gaat het naar een halve ton. Ik doe een halve M, halve miljoen, 500.000.
2: Zo,
3: ja, meer de cijfers. En toen mensen gingen ook erop video's maken en al die dingen.
2: Ja, dus het werk deed ook uiteindelijk zichzelf al door mensen die allemaal video's erop gingen maken.
3: Klopt,
2: en ik denk,
3: klopt. Dansjes.
2: Ja, dat is ook top, hè?
3: Dansjes, ja.
2: Wanneer mensen een choreo op een gegeven moment hebben op je tour.
3: Gamechanger.
2: Dat echt, het is echt klaar gewoon.
0: Ja, echt een gamechanger dus. En ik kan er ook niets aan.

14-11 topperige Sancho Ben binnen. En je hebt van die hits. Die worden dan uitgebracht, dan zijn ze een hit. En dan weet je, 2-3 weken later is eigenlijk iedereen ze alweer vergeten. Eén tune waarvan ik zeker weet dat we hem niet gaan vergeten is deze van Frenna Odile.

0: Ipe.
1: Ja, we moeten het zo meteen ook even hebben over de GGZ. En dan denk je misschien, GGZ, waarom? Nou, zo erg is de GGZ niet. Sterker nog, het kan ook zorgen voor hele goede muziek.

0: jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. demo-opleidingen.nl.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, je weet hoe...
3: Kijk.
2: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: Vincent een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Haddad Red. Paradijs. Een keiharde actiefilm.
7: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
6: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
8: Wie de fuck is die gast?
6: Saïd Boumezoug, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
9: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
10: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/mogilligan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met Boas. Ja, een hele goede middag. Zometeen moeten we het even hebben over de GGZ. Waarom? Het is

Phonics. Ja, iedere vrijdag is het New Music Friday, dus dan kiezen de muziekmensen hier bij Phonics de allerbeste nieuwe muziek uit. En er is er altijd één die net wat meer opvalt dan de rest, en daar doen we dan iets bijzonders mee. 6 jaar geleden moesten we wachten op een nieuw album van Jade Lauren, maar deze week was het dan eindelijk zover. Miss Lauren is uit. En op dat album staan 21 tracks, maar er was er eentje die voor Jade zelf net wat meer betekent dan de rest. En dat is GGZ. Ze noemt dit zelf namelijk haar persoonlijke favoriete track van het album. En als je hem hoort, dan snap je misschien ook wel waarom. Het is zo'n typische Jade Lauren track waarbij je aan de ene kant super smooth klinkt, maar als je naar de tekst luistert, dan zit er veel meer achter, hè? Het gaat over wat meer een intense relatie en wat het kan doen met jezelf en met je emoties en ook met je hoofd. Kan heel veel doen, zo'n gekke relatie. En precies dat maakt hem zo sterk. Het klinkt lekker, maar het blijft ook hangen. Dus ja, als zelfs dit de favoriete track is van Jade Lauren, dan kunnen we hier bij Phonics natuurlijk niet achterblijven. Dus daarom, sinds vrijdag is hij de dikste hier op Phonics. Jade Lauren met GGZ.

KM en Bare Minimum door je speaker. Zometeen muziek van Thames. Ja, en Sef die won dit jaar een van de mooiste prijzen die je als artiest kan krijgen. Niet voor een hit, niet voor streams, maar waarvoor dan wel? Dat hoor je zometeen.

0: De nieuwste van Catnuff en Nari. Ja, als er één artiest is die zich niet graag in een hokje laat stoppen, dan is het wel Sef. En precies dat werd dit jaar beloond. Hij won de Gouden Notenkraker, onder andere voor zijn liveshows en omdat hij zichzelf steeds opnieuw blijft uitvinden. Naomi van der Blok die belde hem even op om te vragen hoe het is om juist daarvoor die erkenning te krijgen.
1: Dit hoor je in de Blok Rotterdam.
2: Hey, first of all, gefeliciteerd met deze mooie prijs.
3: Dankjewel. Ja.
2: Wat betekent het voor jou om deze te winnen?
3: Nou, het is specifiek een prijs voor live prestaties. Dus dat vind ik wel heel tof. Ja. Ik steek heel veel energie en moeite in mijn live shows. Ik doe echt mijn best om die zo goed te maken als ik kan. Mm. En daar erkend voor worden is wel, ja, dat is wel tof natuurlijk.
2: Zeker, want waarom vind jij het zo belangrijk dat jouw live shows gewoon goed zijn echt?
3: Ja, het is gewoon, ik hou er zelf ook van, zeg maar. Dus als ik naar een concert ga en, weet je, het is best wel veel moeite om ergens naartoe te gaan. Mm-hmm. Dus gewoon als bezoeker, ja. Weet je wel, je koopt een kaartje, dat ten eerste, weet je, kaartjes zijn duur deze dagen. Maar je moet ook, weet ik veel, vrij regelen. Sommige mensen moeten een oppas regelen. Iemand geeft je zijn hele avond, weet je wel.
2: Ja.
3: En dan vind ik het belangrijk dat je daar respectvol mee omgaat. En het diegene's moeite waard maakt.
2: Mooi, ja.
3: Ja.
2: Hey, een andere reden is ook je artistieke ontwikkeling. Ze zeiden, ja, die is echt daar. Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die jij als artiest de afgelopen jaren hebt doorgemaakt?
3: Ik denk dat ik minder bezig ben vanaf een bepaald moment. Ik weet niet precies wanneer, met soort van bevestiging van, weet ik veel, mensen die er eigenlijk helemaal niet, die er niet toe doen of zo, yeah. Zeg maar. Je kan heel erg bezig zijn met cool willen zijn of zo, weet je wel. Of door bepaalde mensen geaccepteerd te worden. Maar eigenlijk is zeg maar een soort dicht mogelijk bij je eigen shit komen eigenlijk. Dat is de manier om de beste muziek te maken. Of de beste versie van jezelf te worden. Niet te veel met de omgeving bezig zijn. Gewoon focussen op gewoon, kijk, wat wil ik graag horen? Wat wil ik graag zien? Ja. En dat zo goed mogelijk proberen te maken.
2: Het lijkt me ook een hele gezonde manier hoe je dit zo zegt.
3: Het is de enige gezonde manier. Zeg maar. Al die andere manieren zijn ongezond. Dit zou sowieso eens muziek maken. En artiesten bestaan niet het allergezondste wat er is.
2: Ja.
3: Maar daarbinnen moet je dan nog wel echt oppassen voor dat je gewoon niet op de verkeerde dingen gaat focussen. Phonics Finest. Tell me when to say love me, Ginger.

0: de taak om jij kan raden hoe mijn collega hem heeft afgemaakt. Een soort van can you guess the rest? Ik heb er eentje voor je. Hij is heel kort, dus luister goed. Dit zei Wef afgelopen vrijdag.
1: Ik kan niet geloven dat je een om je nek hebt.
0: Ja, en de vraag is, wat zat er om de nek van Noordin? Was dat A, een kapotte koptelefoon? Was het B, zo'n waaier, weet je wel, omdat het heel warm was? Of was het C, een echte python? En dan een slang bedoel ik, hè? Weet jij het antwoord? Misschien heb je toevallig wel geluisterd of heb je het voorbij zien komen op de socials. Of denk je het gewoon te weten? Stuur dan nu A, B of antwoord C in de NPO Luister-app. De eerste met het goede antwoord die krijgt van mij een Funnies Goodie. Dus wat zat er om de nek van Noordin?
1: Ik kan niet geloven dat je een om je nek hebt.
0: Een kapotte koptelefoon, een waaier omdat het warm was of een echte pythonslang? Laat het maar weten.

Soms hoor ik dingen hier op Phonics waarvan ik echt denk, hoe zijn we hier in vredesnaam terechtgekomen? Ja, maar mijn collega's die beginnen soms heel normaal aan een verhaal en drie zinnen later wordt er iets gezegd waarvan je denkt, hey, pardon. En precies dat is waar jij nu iets mee mag gaan doen, want ik geef je het begin van zo'n bizarre uitspraak en aan

0: Keno hier op Phonix. Jij en ik zitten midden in Guess the Rest, waarbij jij moet raden wat mijn Phonix-collega's voor gekke dingen hebben gezegd. Dit zei Wef afgelopen vrijdag tijdens de middagshow.
1: Ik kan niet geloven dat je een p*** om je nek hebt.
0: Ja, en de vraag was, wat had Noordin om zijn nek? Ik zeg een hele goede middag tegen Doris.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ben je aan het doen op deze zondag?
2: Ik ben aan het rijden.
0: Je bent aan het rijden?
2: Ik ga mijn voetjes doen.
0: Ah, je gaat naar de pedicure.
2: Juist.
0: Vertel, want ik heb dus nog nooit pedicure gedaan. Mijn ouders wel. Die zeggen altijd, ja, moet je doen. Maar ik zeg altijd, ja, het lijkt me een beetje naar als iemand aan mijn voeten zit. Ik weet niet wat het is.
2: We zijn heel fijn. Je voeten worden een beetje gematteerd. Wordt schoongemaakt. Wordt mooi gelakt. Voelt een beetje verlicht als je dan klaar bent. Alsof je een beetje zweet.
0: Ja, dus het is echt voor als je bijvoorbeeld... Kijk, ik ben een man. Laat me het zo zeggen. Mijn voeten hoeven niet mooi te zijn. Ze moeten het gewoon goed doen. Is het dan voor mannen ook interessant, pedicure?
2: Ja, tuurlijk. Gewoon netjes. Het is gewoon netjes.
0: Oké.
2: Okay. Je hoeft natuurlijk geen nagellakje erop, wat je dan niet wil.
0: Nou, dat dacht ik, precies. En mijn nagels knippen, dat kan ik zelf ook wel. Misschien dat ik af en toe de haren eraf kan
2: Nou ja, dat kunnen ze ook doen, het haartje eraf barsten.
0: Oké, okay, misschien heb je me op iets gezet. We zaten in Guess the Rest en Wef die zei dit.
1: Ik kan niet geloven dat je een p*** om je nek hebt.
0: En de vraag was het A, een kapotte koptelefoon, B, zo'n waaier omdat het warm was, of C, een pythonslang? Vertel, wat denk jij dat het goede antwoord is?
2: C, een python.
0: En hoe ben je daar zo zeker van?
2: Nou, ik heb het niet, dat stukje dat hij om zijn nek heeft, heb ik niet gehoord.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik hoorde wel tijdens de show dat er zoiets onderweg was of zo, in verband met zijn verjaardag.
0: Ah.
2: Met zijn verjaardag of zoiets. Dus ik heb python voorbij horen komen, maar ik heb niet daadwerkelijk gehoord dat hij om zijn nek had. Dat stukje had ik niet meegekregen, maar volgens mij is dat het.
0: Dus het is eigenlijk een gokje?
2: Ja, maar bijna zeker ook.
0: Oké, we gaan luisteren naar het goede antwoord. Blijf even hangen.
1: Ik kan niet geloven dat je een python om je nek hebt.
3: De slang wordt nu om mijn nek geplaatst. Ik heb een koningspython om mijn nek en ik ben echt aan het shaken tot de grond.
1: Voel je jarig?
3: Ik voel me helemaal niet jarig. Ik voel me totaal niet jarig.
0: Ja, lekker Doris, hoppatee. Ja, goed hoor. Nee, ja, dat inderdaad goed. Ja, Noordin die had inderdaad een koningspython om zijn nek. Dat had Wef voor hem geregeld omdat hij jarig was. En Noordin had namelijk een keer gezegd, ja, ik vind alles prima, maar slangen, dat vind ik toch zo eng. Zou jij het kunnen? Een slang om je nek?
2: Ja, ik heb het één keer gehad, ja.
0: Oh, en? Hoe was het?
2: Ja, eng. Ik wist niet hoe snel het weer van mijn nek af moest.
0: Ja, precies. Hey, die goodie die komt jouw kant op. Ik wil je heel veel succes wensen bij de pedicure. En
2: dankjewel.
0: Ja, je hoort het, hè. Luisteren naar Phonix loont, want je kan er zomaar goede prijzen mee winnen.

0: Jade Lauren en Pretty Girl Summer. Het is bijna 4 uur en dat betekent dat ik het stokje van Funnick's Finest weer over ga geven aan iemand die op haar website heeft staan dat ze op zoek is naar een planeet met alleen maar liefde. Nou, dan kan het maar één iemand zijn. Jamie Joy, goedemiddag.
1: Ja, waar haal je het ook iedere week weer vandaan? Ik vind het echt knap.
0: Voor de mensen die nu zitten te luisteren, zoek het op. Jamie Joy heeft een eigen website, jamiejoy.nl of .com. Nou, twijfel ik ook.
1: Ja, allebei. Maar ik heb hem echt
0: allebei,
1: al...
0: voor de internationale gasten natuurlijk.
1: Al 6 jaar niet geüpdate. En ik was vergeten dat dit er stond. Dus
0: heb je hem al gevonden, de planeet? Werd alleen maar lief.
1: Nou, juist niet.
0: Ik wil dan net zeggen, je bent volgens mij verder weg dan ooit.
1: Ja, bedankt hè.
0: Juju. Zometeen Funnick's Finest, wat gaan we doen?
1: Ik ga op zoek naar een Heer Miauwt. En dat komt bij Funnick's Finest. Hebben
0: een
1: natuurlijk
0: Heer Miauwt?
1: Ja, ga even zo uitleggen. Maar bij Funnick's Finest hebben we natuurlijk over de leukste momenten van de week. En een van onze collega's die kwam deze week met een Heer Miauwt. Mm-hmm. Waarvan ik dacht, wat? En als je nu net als jij denkt, wat is Heer Miauwt? Ja. Dat is dus een soort van trend op TikTok. Waarin voornamelijk vrouwen wel zeggen van, hey, eigenlijk vind ik deze celebrity niet zo sexy. Maar Heer Miauwt. Dit zijn de redenen waarom ik hem wel heel leuk vind. Dus ja, ik ben ook wel benieuwd bij jou, Boas. Wie is jouw Heer Miauwt?
0: Ja, dat ga ik. Ja, er is geen Heer Miauwt. Ik heb een prachtige vrouw op de bank zitten.
1: Ach.
0: Ja. Nee, maar het is echt. En sowieso denk ik ook van ja, ga je dat echt zeggen over een vrouw? Van ja, ze is lelijk, maar omdat ze zo leuk is, vind ik het toch. Dat mag niet.
1: Nee, maar zeg maar, jij kan iemand niet zo knap vinden, maar iemand anders juist weer wel. Dus het is gewoon een persoonlijke voorkeur.
0: Okay, maar, nou, dan ga ik hem toch alvast van jou vragen. Ik weet dat je het zo zelf wil zeggen, maar wat is jouw Heer Miauwt?
1: Ja, dat hou ik nog even voor mezelf. Dit was even jouw moment om die van jou te delen.
0: Ja, maar je vraagt het aan een guy die net 4 weken vader is.
1: Ja, dat is niet zo eerlijk.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is niet
1: mag
0: eerlijk.
1: Niet.
0: Nee, maar ik zeg je heel eerlijk, ik heb er even over nagedacht nu. Ik kan geen Heer Miauwt bedenken.
1: Helemaal niet. Gewoon geen één vrouw waarvan je denkt, ja, echt vind ik haar niet zo knap. Maar toch is ze wel leuk omdat ze heel grappig is. Of,
0: Nee, want als je een vrouw niet knap vindt, dan duurt het wel heel lang voordat ik er wel knap. Snap je, er moet heel veel doorheen gaan.
1: Mm.
0: Het is ingewikkeld.
1: Okay.
0: Zometeen hoor je dus de Heer Miauwt van Jamie Joy en ook

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Paradijs, een keiharde actiefilm.
3: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
2: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
4: Wie de fuck is die gast?
2: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
7: China.
9: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet
7: kijk.
9: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
13: Hermanos!

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: speelde ook die van haar deze week.
1: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
2: Als we toch weer bezig zijn met Hear Me Out delen, dan is dit mijn ultieme Hear Me Out. En niemand kan me vertellen dat deze man niet sexy is. Voor zijn operatie, na zijn operaties, toen hij dun was, toen hij wat voller was, maakt niet uit, maar Michael Jackson.
0: Michael Jackson, dat is de Hear Me Out van Donna. Ja, ieder zo zijn ding, ieder valt op andere personen, maar ik snap het niet. Dit staat zo ver van mijzelf. JD die zegt, ik heb een Hear Me Out, de vos uit Zootopia. Verder wil ik hier niks over zeggen. En Sarah die komt met Johnny Bravo sinds dag 1. Ik snap dat wel, want ik heb dat dus zelf ook met van die fictieve personen. Ik vertelde net, ik heb dat met Mulan, de vent. In die film. En Zoe die zegt, niet Shang. Maar eerlijk, ik snap deze Hear Me Out. En ik keur het goed. Tante Chanel die deelde laatst ook haar Hear Me Out. Young Felix. Ja, zo zie je maar. Iedereen heeft andere voorkeuren, hè. Op ieder potje past een dekseltje. Meer liefde dadelijk met Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani. Maar eerst Remma nu. Bij Funnix Finest. Goedemiddag.

Van Victoni hoorde je op je zondagmiddag bij Funix Finest. Volgens mij heb ik al een paar keer zaterdag gezegd. Ik ben helemaal in de war, joh. Levels komt eraan, maar eerst Bad Bunny en Jay Cortez. Dit is Da Kitty. Goedemiddag.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook.

0: facings.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

verder nog horen. Dat kun je me laten weten in de NPO Luister app. Want ik ga een paar requests draaien om te beginnen met die van Rafaella. En als jij nu ook een track hebt waarvan je denkt, hey Jamie Joy, als je deze draait, dan maak je me zondag. Dan chill ik hem, dan heb ik zin in het feestje. Maakt me niet uit wat je moed is. Dan hoor ik het graag van je met een berichtje of een voice memo. Rafaella, die wil graag deze Culas Dope Boy GP uit GN Chavante. Dit is natuurlijk Go Shine.

0: Milans, maar eerst een heerlijke lekkere classic request.
1: Goedemiddag, Slotervos 69 hier. Mag ik graag Neo She Got Her Own, alsjeblieft.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Paradijs. Een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: designerkleding. Vind jij het kunnen of not done? Ik ben benieuwd welke track jij vindt passen bij deze situatie.
1: De situatie soundtrack.
0: Vandaag de situatie van Shaniqua. Ze liet haar nagels doen bij een nagelsalon. En toen ontdekte ze dus dat de

0: TikTok.
1: Als ik gewoon met mijn spullen binnenkom, niets vermoedend, gewoon mijn nagels kom doen, ja, gewoon kom betalen. En jij wil ineens over mij gaan praten van zijn haar spullen echt of nep, haar schoenen zijn lelijk. En dan ga je gewoon toch wel op een andere manier naar een persoon kijken. En dan denk je, maar jij bent echt de discussie niet waard.
0: Kijk, allereerst, het is echt niet leuk als mensen over je roddelen, hè. Dus dat mag gewoon eigenlijk niet. Wat ze zeggen, je komt daar je geld uit geven, hou gewoon je mond. Maar los daarvan ben ik wel benieuwd. Wat vind jij van mensen die neppe designer kleding of

0: Lil Tega hoorde je met Ransom bij Funny's Finest. En ik wilde van jou weten. Iemand die neppe designer kleding draagt. Is dat oké of not done?
1: De situatie soundtrack.
0: Maar wat ik vooral wil weten is welke track past daarbij als je dat doet. Wat is de situatie soundtrack? Er kwamen een hoop meningen vooral binnen. I Love Karima die zegt, ik heb echte Prada's gekocht tijdens mijn vakantie in Italië. Ik kwam terug en mijn vriend vond het ook mooi. Hij heeft neppers besteld die enorm echt lijken. En ik vind het verschrikkelijk, want dadelijk denken mensen straks ook dat de mijne nep zijn. Ja, je weet zelf wat je hebt gekocht. Ik zou me daar echt niet druk om maken. Deze memo die kwam ook binnen.
2: Ik heb zoiets van, als je het geld hebt, dan koop het echt. Maar ga niet goedkoop doen met neppe designerkleding en over straat lopen van kijk mee met mijn merkkleren, maar ja, ze zijn gewoon fake. Dan koop het gewoon niet. En koop het pas als je het geld ervoor hebt om echt te kopen. Maar die neppe shit, ja, opdonderen daarmee.
0: Opdonderen mee, je hoorde Nicky. Ja, ik moet zeggen, iedereen moet doen wat hij zelf wil. Hè? En als jij gelukkig wordt van die neppe dingen, dan moet je dat zeker kopen. Ik vraag me gewoon af, waarom wil je het zo graag hebben? Is het echt zo bijzonder dat je dan liever de neppe dingen hebt? Dat snap ik zelf gewoon niet zo goed. Maar meer ja, omdat ik niet die drive heb om dat dan te hebben of zo en te doen alsof het echt is. Ik vind dan ook, omarm dan ook wel dat het nep is. Ook al is het 1-op-1. Ik vind het dan heftig als mensen dan gaan doen alsof het wel echt is. Om te laten zien alsof er geld is die er niet is of zo. Wees gewoon eerlijk, wees gewoon jezelf. Deze memo die kwam ook nog binnen.
3: Jamie Joy, ik vind het echt niet kunnen. Het is ook strafbaar sowieso om het te maken. Maar daarom moet je het ook niet dragen. Het is respectloos naar de designer toe. En de track die daarbij past is 4 keer duurder. Want designerkleding is minstens 4 keer duurder.
0: Ja, dankjewel Claire, want daar was ik natuurlijk naar op zoek. Naar een track die past bij deze situatie. Ivo, die stuurde er ook nog eentje in.
4: Hey Jamie Joy. Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij wel en niet wil dragen. Maar ja, in deze tijden zou je denk ik veel meer mensen zien met namaakkleding. Maar ja, designerkleding is 4 keer duurder.
0: Ja, jullie zijn niet de enige die deze hebben genoemd. Onder andere Jeroen en een hoop anderen in de NPO Luister-app vonden ook dat dit de track is voor de situatie vandaag. SBMG, Lil Kleine en DJ Stijko hoor je nu.

bij Funnick's Finest. En als je mij langer dan vandaag kent, dan weet je dat ik echt een 90s type of lover heart girl ben. En nu ben ik benieuwd, is liefde onvoorwaardelijk of zitten er grenzen aan vast? Daar wil ik het zo met je over hebben. Maar eerst hoor je Henkie T en KM. Dit is R&B Shit.

0: complicated.
1: Ik kijk echt niet naar het verleden. Want dan had ik misschien andere keuzes gemaakt.
2: Dus als een vrouw iemand bijvoorbeeld, haar twee buren in de tuin heeft begraven.
1: Ja,
2: wat vind je daarvan?
1: Heftig, maar het verleden is voor mij het verleden, man.
0: Kunnen we zeggen hoe ik het van jou begrijp? Dat je bedoelt van hoe degene vandaag de dag handelt.
1: Ja.
0: Dat laat me niet naar het verleden kijken. Precies. Maar handel jij nog steeds als het verleden, dan beoordeel ik je wel op je verleden.
1: Perfect gezegd. Sorry? Ik ga om wie je nu bent. Ik ga niet om jou vanwege het verleden, toch? Dus,
2: Zou jij dat kunnen, Mai?
0: Ik weet
2: gewoon
0: het dus
2: verleden
0: niet.
2: Dus helemaal vergeten.
0: Ik hoop het wel, omdat ik het wel heel erg met jou eens ben.
3: De hele aflevering met Tony en Ivory van It's Complicated bij Jay en Mai is nu te zien op al onze kanalen. Phonix.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, van ik stellen door je speakers met muziek zometeen van Eerst Zij, Sofwas en Victini. Eerst tijd voor ADF, Antje en Karel. Dit is Zomerbloesje.

0: Eerst zij, Sovas en Victini met Millie.
1: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
0: Een hele goede avond en welkom bij alweer een nieuwe Phonix Talent avond. En we zijn weer ready om te gaan knallen. De aankomende twee uurtjes gaan we jullie uiteraard voorzien van de nieuwste hits, man. Talenten die voor je klaarstaan. En elke avond starten we natuurlijk traditiegetrouw met...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
1: The Pitch.
0: Ja, dit is jouw moment om te gaan shinen in The Pitch. Ik zou zeggen, pak alvast die NPO Luister-app erbij. Heb je hem nog niet? Download hem. Als je hem downloadt, krijg je een millie van me. Nee, dat is een geintje. Maar pak hem alvast erbij. Stuur mij een berichtje met iemand waarvan je zegt van... Joes, deze persoon heeft onlangs een tune gereleased. Deze persoon is hard. Deze persoon moet je checken. Sterker nog, deze persoon moet je zelfs bellen. Drop het. In de NPO Luister-app. Ik zie alle berichtjes voorbij komen die daar in die app worden gegooid. Dus ken je iemand, misschien die je online hebt gezien, misschien wel een mattie, een familielid of iemand anders. Wil je diegene zijn tune of haar tune op de radio gespeeld krijgen? Dan is dit je kans. NPO Luister-app, pak hem erbij, stuur mij een bericht. En wie weet hoor je diegene zometeen bij ons in de uitzending. Zometeen ook nog muziek van Fresh en KM, maar eerst...

0: Fresh NKM met Bare Minimum.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
2: The Pitch.
0: Ja, ik vroeg je net naar je hardste bars of je beste gezang. Super veel berichtjes die er binnen zijn gekomen in de NPO Luisterapp. Dank daarvoor. Maar helaas kan ik er maar eentje kiezen. En ja, dit keer kwam er bericht binnen over KV6 en 8 keer. Die hebben onlangs een nieuwe tune gedropt, net Roddy. En ik dacht bij mezelf, laten we ze gewoon allebei bellen en laten we ze gewoon allebei, ja, even spreken. Give it up voor KV6 en 8 keer. What's up, heren?
3: Yo. Ja, maar chagrijnig.
0: Lekker, man. We zijn er maar hard voor weinig, nooit chagrijnig. Je weet hoe we doen. Ja, man. Vrijdag komt jullie tune uit, net Roddy. Hoe is de track ontvangen?
3: Ja, lekker man, lekker man. Goede receptie. Gaat lekker, gaat hard. Kan nog harder, sowieso. Dus we blijven hem pushen.
0: Lekker man. En waar gaat de track over voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord?
3: Ja, net Roddy. Gewoon meer over leven, man. Niet jong dood willen gaan. Over het willen maken. Kosten wat het kost, snap je?
0: Ja, ja. Jullie brengen veel muziek samen uit. Zijn jullie ook echt... Zijn jullie een duo?
4: Kijk, ja, we hebben veel solo ook zelf. Maar veel ook samen. We kennen elkaar heel lang. En
3: ja, maar je gaat veel van ons horen ook samen, 100%.
0: Ja, maar het kan niet, zeg maar, het is niet raar als jullie opeens solo tunes uitbrengen, of is het echt voornamelijk gewoon duo tunes?
3: Nee, zeker niet, man. Ook veel solo ook. Maar 8 keer naar KV6, die naam ga je vaak voorbij zien komen.
0: 100%. Ja, want voor de mensen die jullie nog niet kennen, waar staat KV6 en 8 keer voor? Want het zijn wel, zeg maar, speciale namen.
3: Ja, sowieso. Kijk, het lijkt speciaal, maar heel simpel. KV6 staat gewoon voor Kenny van 6. Toch heel simpel. Dat is gewoon ik, man. Kenny van 6, de jongen van 6 die het droom had, snap je?
0: Mm-hmm.
3: Gewoon maken.
0: En 8 keer?
3: 8 keer? Ja, dat vind ik een heel speciaal verhaal erachter. 8 is gewoon mijn favoriete getal. En 8
0: okay.
3: Keer is gewoon een unieke naam.
0: Ben je niet ook geboren op 8 dan? Want ik ben geboren bijvoorbeeld op 8.
3: Nee, dat niet, man. Dat niet. Maar nee, ik vond het altijd al gewoon een mooi cijfer.
5: Maar wel toevallig dat je het zegt, man. Ik ben wel geboren op een 6, snap je? Mijn naam heeft 6 letters, alles is 6, dus daarom ken je
0: het. Hey, zie je, zo kom je nog eens achter dingetjes, man. Lekker, man. De aankomende periode, 2026, we hebben nog een paar maanden over. Zomer is officieel voorbij. Wat gaan de mensen nog van KV6 en 8 keer horen?
3: Sowieso elke maand minimaal 1 drop. Dus oktober, november, december zijn er minimaal 3. Kan er meer zijn, maar ze gaan sowieso veel van ons horen.
0: Je weet dat dit heel nu live op de radio te horen is, hè? Dus je moet die belofte nu nakomen.
3: Die heel veel hitte.
5: Zeker nagekomen, man.
3: Ja, heel veel hitte sowieso. Hou ons in de gaten. Veel bars, als je van bars houdt, luister naar ons. En als je gewoon van unieke dingen houdt, luister ook naar ons, man. 100%.
0: Zeker, man. En dat gaan we nu ook doen. Dank jullie wel, heren, voor jullie tijd. Alleen maar liefde.
3: Ja, oké.
0: KV6 en 8 keer. We gaan genieten van een nieuwe tune. Dit is Net Roddy.
1: Hey!

Het was het moment daar, LFL 24, wat plaatsvond in Den Bosch bij de Maaspoort. Ik was daar ook namens Fanix om daar verslag van te doen. Dus dat kan je binnenkort ook op het YouTube-kanaal gaan beseffen. Maar wat een avond was dat, man. Levels Fight League, voor even als je het niet kent. Dat is een MMA-organisatie, Mixed Martial Arts. Dus dat is anders dan kickboksen of boksen. Want daarin mag je alles. Je mag iemand naar de grond gooien. Je mag iemand op zijn hoofd trappen. Je mag letterlijk alles gewoon doen daar in die ring. No diddy. En ja, het was gisteren super speciaal, want we hadden ook heel veel ex-Glory-vechters, kickboxers, die daar in de ring stonden, die hun MMA-debuut gingen maken. Bijvoorbeeld Levi Richters, Roy Meijer, ook een speciaal verhaal van uiteindelijk van judoka naar bokser, naar MMA-vechter. Hij heeft zelfs gezegd dat hij binnen 2 jaar ergens in de UFC misschien wel te vinden is. Ook Tijani Bestati, die zijn tegenstander binnen een minuut, anderhalf minuut, knock-out wist te slaan. Shurendi Semeler, kortom, het was een spektakel. Je had er eigenlijk bij moeten zijn om het echt te kunnen beseffen, man. Want het is toch anders dan in zo'n ring. Weet je, zo'n octagon, als je erin kijkt, gewoon een kooi, die wordt gewoon letterlijk op slot gedaan. Die kan gewoon niet eruit. Het is leven of dood. Weet je, dus die dingen zijn next level, man. Shout-out naar dat. Check het YouTube-kanaal van Fanix. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En tot die tijd gaan we je weer wat nieuws geven. New music. New music.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
5: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
10: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
11: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe dat...
12: Kijk.
10: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
13: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
14: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
15: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Funnyx Talent nog steeds in de building. Met zometeen tijd voor een heerlijke sessie. Maar eerst tijd voor muziek van Jonah Fraser en Geon. Dit is Panna.

tel het niet zijn als het weer tijd is om iemand beter te gaan leren kennen en om natuurlijk ook diegene zijn bars te horen. Ja, deze man is lekker bezig. Ik kan hem kennen van tunes onder andere zoals deze.

0: 7 Lucy. What's up, broski?
1: We zijn er, man. Hoe is het met jou?
0: Kom maar, gaat goed, man. Ik zei het je net al toen je binnenkwam. Jij hebt de meest shiny, meest iced out. Hoe moet je dat noemen? Mask.
1: Dankjewel.
0: Ja. Lekker, man. Wat we altijd doen, om je weet toch mensen die voor het eerst in de studio zijn beter te leren kennen, is een 1 minuut vragenvuur.
1: Let's go.
0: Dus ik ga een timer aanzetten van een minuut. Zoveel mogelijk vragen aan jou de kunst dan om ze te beantwoorden. Of pas, dat zou ook maar kunnen. Ben je ready?
1: Ready.
0: Oké, man, let's get it. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de wereld, wat zou je dan doen of zeggen?
1: Is eerlijk, moeilijke vraag. Volgende.
0: Wat is je favoriete sport?
1: Voetballen.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer optreden?
1: Arena.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Mijn broer.
0: Als morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
1: Bank overvallen.
0: Welke talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
1: Rappen.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
1: Niet terug.
0: Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven?
1: Versatile.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Slaap, ik zeg je eerlijk, man.
0: Wat kan jou echt boos maken?
1: Niks.
0: Welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd?
1: Pancho.
0: Oké, man, precies in de tijd, man. 1 minuut. Oké.
1: Yes.
0: Laten we even kijken. Arena. Wat
1: Johan
0: is
1: Cruijff Arena.
0: Ja, waarom de Johan Cruijff Arena?
1: Ik ben een jongen van Amsterdam. Arena. Stadion van Amsterdam. Zou mooi zijn.
0: Ja. En wat je favoriete sport was?
1: Voetballen.
0: Ja. Was je zelf een balieman?
1: Ik heb lang gevoetbald, ja. Okay. Ook soms in de arena.
0: Oh.
1: Ja, voor die club.
0: Oké. Dus je speelde bijactie?
1: Ik speelde bijactie.
0: Oké. Dus dan kon je wel een beetje voetballen, leef ik aan.
1: Wel een beetje voetballen.
0: Ja.
1: Wel een beetje voetballen.
0: Wat was het moment dan dat je dacht van, ik ga de andere kant op en ik ga gewoon muziek maken?
1: Dat moment is er niet. Ik doe ze gewoon nog steeds beide. Snap je dus? Het is gewoon meer een model van, muziek is gewoon voor erbij. Het gaat lekker, dus ja, waarom niet doorpakken?
0: Ja. Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je gaan? Jij zei in ieder geval niet terug.
1: Nee.
0: Nee?
1: Alleen maar ellende daar ook, toch?
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar stel je voor, je zou 50 jaar bijvoorbeeld verder in de tijd mogen gaan. Je mag even kijken daar wat daar gaande is.
1: Hoe het nou gaat dan?
0: Ja. Zou de wereld nog steeds zijn zoals het nu is?
1: Sowieso niet. Alles wat nu aan de gang is, alleen maar AI dingen, die bullshit en zo. Misschien leven we niet eens meer dan.
0: Nee.
1: Snap je?
0: Zo
1: ik leef in een moment.
0: Ja. Favoriete moment van de dag? Slapen?
1: Gaan slapen, ja, man. Ja? Ik vind het lekker om te gaan slapen, man.
0: Maar ik neem aan, je doet veel dingen. Je maakt muziek, je balie, et cetera. Hoeveel slaap je dan op een dag?
1: Ik zeg je eerlijk, ik slaap niet eens veel. Daarom, ga slapen is lekker. Tunes, ik ga trainen, ik kom thuis, ik maak tunes tot laat in de dag. Dan is mijn favoriete moment wel gewoon om te gaan slapen, zeg je eerlijk, man.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Je gaf aan, welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd? M. Hancho?
1: Nee, niet M. Hancho.
0: Oh, dat is Hancho.
1: Hancho van Amerika met die X.
0: Ah, oké.
1: Mm-hmm.
0: En stel je voor, je zou ooit kunnen samenwerken met een artiest? Nederland of internationaal?
1: Lil Baby.
0: Ja?
1: Lil Baby, Drake, dat soort artiesten, man. Maar ja.
0: Nee, dat is Champions League, man.
1: Champions League. Misschien komen we er ooit.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het meemaken, man.
0: Naar wie kijk je het meeste op? Gaf je aan je broer?
1: Ja, man.
0: Oudere broer?
1: Oudere broer.
0: Ik ben zelf ook een oudere broer. Ik weet dat je vaak moet oppassen voor je broertje. Is je broer er vaak voor je geweest in je leven?
1: Mijn broer is er altijd voor me, man. Hij checkt me. Hij regelt me met alles. Zonder hem, dan bestaat Lucy niet eens.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, ik hoor je, man. Ik hoor je volledig, man. Zometeen is het tijd voor een sessie. Kunnen we ze alvast een sneak preview geven? Wat kunnen de mensen verwachten?
1: Veel hitte, man. Ik ga ze een kleine preview geven van Hakados ook. Die tune die veel gehuurd is. Dus ja.
0: Ja.
1: Dat vooral.
0: Tot die tijd gaan we jullie even zoet houden met een andere tune. En dat is Capri.
1: Come on.
0: Oh, dat is Iron Star.

0: Doja, die hoorde je hier op Funix. En ja, je bent nog niet van ons af, je luistert nog steeds naar Funix Talent. Met in the building 24/7, Lucy.
1: 247, come on.
0: Ja man, ja man. We hebben je net een beetje beter kunnen leren kennen.
1: Yes.
0: Ik weet dat je heel goed kan voetballen. Lil Baby is een artiest waarmee je graag zou willen samenwerken, Drake. Maar nu is het tijd voor de bars, man.
1: Let's go.
0: Ben je ready?
1: Super ready.
0: Oké, man, let's get it, let's go.

0: Rotterdam. Jongens van graag zo, graag met ons zijn. Listen up. Dankjewel. Voor niks, thanks voor de invite. Hak had dat preview.
1: You ain't
0: a lawyer. Online. Ga streamen.
1: You a gangster, man.
0: Deze wordt eigenlijk op die woordenschat kofferen, man.
1: Whole new

0: Ora, foie. Dankjewel, man.
1: Wow, give it up for 24-7, Lucy.
0: Big 50-50 voor Lucy in de building.
1: Wow.
0: 50-50 equals the risk.
2: Broski, keihard, man.
0: Thanks, bro.
2: Keihard. Vrijdag komt deze online, hè?
0: Vrijdag, Hakados online. Ga streamen. 247 op alle streamingsdiensten. Maak het kapot, man.
2: En een belangrijke eigenlijk, ik weet niet of iemand misschien van Spotify luistert of van Woordenschat.
0: Mm.
2: Maak hem die koffer van Woordenschat, hè?
0: Hij moet op die koffer komen eigenlijk, man.
2: Eigenlijk wel, hè?
0: Ik weet zeker dat iedereen deze grijs gaat draaien.
2: Lekker, man. Lekker, man.
0: Percent.
2: Thanks, Broski, voor je tijd dat je hier bent gekomen. Man. En we gaan het allemaal in de gaten houden, man.
0: Yes.
2: Lobby, bro. En tot snel.
0: Wonder.
3: Yo, Joe, what's good? Hey, Pix, wat zeg je, man?

om te gaan shinen. Jij mag eventjes op de plaats van de DJ gaan staan. En jij mag bepalen welke track wij gaan draaien. Welke track die in de afgelopen 2 weken is uitgekomen, moeten wij dus gaan checken in de track to check van vandaag. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Stuur mij een berichtje. Stuur mij een spraakmemo. Het mag allemaal. Welke track die onlangs is uitgekomen, mag zometeen de track to check worden. Tot die tijd gaan we eventjes Turn Me On met

tenminste de beste, hè? In ieder geval de winnaar van vandaag. De track to check die we gaan draaien is afkomstig van een man uit Amsterdam. En deze man is een keiharde artiest, man. Deze man heeft legendarische sessies ook gedaan bij

zo niet ook goed. Shout-out naar Philly, dit was Komt Goed, de track to check van vandaag. En aan al het moois komt een einde en zo ook weer aan deze uitzending van Phonix Talent. 247 Lucy was bij ons in de building. We hebben gesproken met KV6 en hoe heet onze andere strijder? 8 keer? Ja, hè? Ja, die was ook vandaag in de building in ieder geval. We hebben een keiharde show ervan gemaakt. Volgende week zondag tussen 7 en 9 zijn we er weer. Hou de socials in de gaten, @PhonixFM. En tot die tijd, ja, laat ik je gewoon achter met deze banger van niemand minder dan de man uit Maarsen. Ik heb het natuurlijk over Lijpen met Selfmade. Een fijne avond, de ballen. En laat ze niet vallen.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
8: Wat is er gebeurd?
9: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
8: China.
10: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
11: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja,
8: kijk.
10: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
13: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog 1 laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
16: De nieuwe Bed 2 GTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht klopt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

0: Music, new music.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Gepropt en gestopt in die ene lijst. Nando Leaks Sound System op Spotify. We praten niet, we draaien alleen maar nieuwe tunes, baby. Let's get it.
2: Nummer 10.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja,
5: kijk.
4: Sugar, met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: doneer.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando League.

Je weet, je zit fout, geen vingers wijzen naar een ander. Ze zei de vinger is voor verder rally. En onderweg naar een optie, goed voor een ballen met money. Enige die het nog kan verpakken.

Okay.

0: zoetigheid voor je oren.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet beseffen en checken. The newest releases, baby. Don't get it twisted. We gaan gewoon door met...
2: Nummer 5.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Startmonster. Dromen is goed. Start is B.

Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck met je hoofd gek, ben aan, is geen wonder.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Deliza. Aanstaande zaterdag in Paradiso.

0: die mensen denken. Want er is een reden dat je bepaalde dingen doet.
1: Ja.
0: Maar je moet jezelf de ruimte geven om die nieuwe persoon te worden.
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Yo, Joe, what's good?
5: Hey, Pix, wat zeg je, man?

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar